In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekend. Houts Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Umrup Fenlo.
1: Also on DAB+. Dit is Umrup Fenlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Umrup Fenlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Umrup Fenlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
3: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
4: In het ziekenhuis of bij de huisarts kunnen emoties hoog oplopen. Misschien heb je pijn of maak je je zorgen. En soms nemen die emoties de overhand. Je wordt boos op de verpleegkundige die al een pittige werkdag had. De arts die net slecht nieuws moest brengen. Of de assistent die juist voor iedereen klaarstaat. Zorgverleners die elke dag hun best doen. Dus als het je even te veel wordt, blijf jezelf, tel even tot 11. Wees zuinig op onze zorgverleners.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
6: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
5: Alles voor de lekkerste barbecue.
6: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekirchen.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon- en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
8: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralenhof.de.
9: In het ziekenhuis of bij de huisarts kunnen emoties hoog oplopen. Misschien heb je pijn of maak je je zorgen. En soms nemen die emoties de overhand. Je wordt boos op de verpleegkundige die al een pittige werkdag had. De arts die net slecht nieuws moest brengen. Of de assistent die juist voor iedereen klaarstaat. Zorgverleners die elke dag hun best doen. Dus als het je even te veel wordt, blijf jezelf, tel even tot 11. Wees zuinig op onze zorgverleners.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekirchen.
8: In het ziekenhuis of bij de huisarts kunnen emoties hoog oplopen. Misschien heb je pijn of maak je je zorgen. En soms nemen die emoties de overhand. Je wordt boos op de verpleegkundige die al een pittige werkdag had. De arts die net slecht nieuws moest brengen. Of de assistent die juist voor iedereen klaarstaat. Zorgverleners die elke dag hun best doen. Dus als het je even te veel wordt, blijf jezelf, tel even tot 11. Wees zuinig op onze zorgverleners.
0: Omroep Venlo, 96.

0: is Omroep Venlo.
1: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 6 kilometer file en een 30 minuten vertraging. Want bij knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht. De A76 Geleen-Aken weer grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. Een ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

te gaan. Op naar een nieuw leven, waar de chaos niet regeert, maar heerlijke rust voor dich en de rest.

0: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De grenscontroles op de A76 veroorzaken wat vertraging vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog de grenscontroles in onze regio op de A76 die voor vertraging zorgen. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
7: In het ziekenhuis of bij de huisarts kunnen emoties hoog oplopen. Misschien heb je pijn of maak je je zorgen. En soms nemen die emoties de overhand. Je wordt boos op de verpleegkundige die al een pittige werkdag had. De arts die net slecht nieuws moest brengen. Of de assistent die juist voor iedereen klaarstaat. Zorgverleners die elke dag hun best doen. Dus als het je even te veel wordt, blijf jezelf, tel even tot 11. Wees zuinig op onze zorgverleners.
3: Omroep Venlo 96.9.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de Duitse grens over 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klas.

voel het gemis. En nul de vrede vinden in dat waar het is. Vol protesten, gans ondoen. Wist de eeuwige slot, die wegleeft gewoon.

0: is Omroep Venlo.
1: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
5: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizenaar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizenaar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizenaar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
6: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

VLive wordt mede mogelijk gemaakt door Venlose Glasindustrie, STB Kozijnen en autobedrijf Noorderpoort.

0: Yes, yes. Dames en heren, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een aflevering van VVV Live. Hier weer vanuit de Koel, keukenkampioen divisie, speelronde 3. VVV speelt vandaag tegen de Graafschap. Het is zondagmiddag 23 augustus. En toch een apart tijdstipsoe. Allemaal lekker met dat zonnetje. Mijn naam is Ralf Verkoelen en neven mij, dames en heren, hij is weer terug, Matt van Rie.
1: Ja, ik was even terug in het kijken naar de laatste wedstrijd van mij. Dat is 24 april geweest tegen Almere City, maar liefst. Voor VV met 3-1 won. Het is alweer een tijdje geleden, maar vorige week, de week erop ben ik wel natuurlijk in de Koel geweest. En dat is natuurlijk niet zo handig als mijn microfoon eruit valt. Maar ik wou er even zo een beetje scherp in stellen, want ik huur maar een eind uurtje, huur ik wat. Maar goed, dat laten we maar even goed en zo doen. Dan huur ik dat maar aan de ene kant. In ieder geval, we zien dat... ik heb er wel weer zin in, Ralf, want VV is eigenlijk best wel goed gegos. Vierentwintig gedrukt toes. En met name vorige week hebben we zeker Ralf er was.
0: Ja, inderdaad. Maar dat is altijd het moeilijke, het aparte van de keukenkampioen divisie. De ene week speelt ze top en de andere week is het weer helemaal niks. VV inderdaad, weer 3 verloren. Hitoes van Heracles. Toen een goede prestatie geleverd om helemaal terug te komen. En vorige week was het echt de teambuilding, de spirit die erin zou het VV het al weinig weggegeven. En hij toen gezorgd dat de 3 punten mee gingen vanuit Breda. Want NAC werd overslagen met 2-0 door twee keer Edi Zuliani. Die ook vandaag weer in de goal, in de basis staat. Spandoek Fortuin, laten we het zo nemen, aan de kant van de superboeren. Die hebben al redelijk wat spandoek. Dat is al de derde man die ze naartoe spreiden. De supporters zien weinig, maar dat zal dadelijk wel anders zien. Langzaamaan gaan we naar de opstellingen. Zal ik de Graafschap eerst even doen, man?
1: Dat is goed. Ja.
0: Ties Wiegers gaat keeper zo meteen achterin. Meerstad, Wesselink, Hardeman en Simons. En trainer Thomas Duivenvoorde heeft gekozen voor een middenveld met Donny Warmerdam, Ameti en Bjorn van Zijl. Een beetje hangend op 10. Misschien wordt dat wel de tweede spits achter spits Kania. En aan de zijkant Eiken en Mero, moet ik het goed uitspreken. Dat zien de 11 die gaan spelen voor de Graafschap. Wat weer gaat dat bij VVV het lot is 1 vandaag?
1: Ja, bij VVV is het Schonewald uiteraard. En de goal achter het Gerlich, Clancy, Blankaren, De Blok. Op het middenveld steeds Schenkhuis en O'Dries. Schalk is dus te veel last van zijn lies. Veurens een beetje Zuliani, Vullers, Uitmehoe en helemaal Veurin, onze spits, Dien Zandbergen. En tevens natuurlijk ook onze aanvoerder.
0: Ja, toch wel een verrassende keus om Zandbergen aanvoerder te maken. Maar hij luurt het bal zenuur. Hij gaat voorop in de strijd. Hij groeit er alles in. Springt natuurlijk Nederlands om met de scheidsrechters in contact te komen. En dat vindt hij keuze wellicht ook wel een pre om dat de Nederlands sprekende speler te hebben. De spelers
1: op de... Met name voor Blancaert of zo.
0: Nou, omdat Blancaert vorig jaar inderdaad een aanvoerder was. Misschien qua communicatie wat minder. En ook de last een beetje wegnemen. Blancaert toch een iets minder seizoen gedraaid. Hij is toch alweer hier, moet ik zeggen. We hebben hem twee keer volle bak zien strijden achterin. Een volle koelmat.
1: Ja, zeker. Dus, het ziet er allemaal heel erg gezellig uit. En inderdaad, de Graafschap, ook een vol uitvak, vind ik ook altijd wel gezellig. Tenminste, als het gezellig blijft. Maar met de superboeren is dat meestal wel het geval. We gaan kijken naar deze wedstrijd. VV heeft volgens mij een tos gewonnen. Een Junske, die had ik mee komen uit de speulers. Die is in de schoon verloren. Halverwege de buurt even geholpen door Zuliani. En Gente snel naar Achterveld. Dan gaat er weer goed. Dus, hij wordt geholpen. En hij gaat dus op einde schoon nog naar de dugout. Goed, VV gaat draaien. Vind dat het vervelend, half.
0: Nou, het bijzonder hoe dat ging, want eerst stond de Graafschap fout. Toen in de TOS is het omgedraaid. En nu in de TOS volleert VVV Dingingham. Waardoor de Graafschap eerst richting de fanatieke aanhang gaat spelen. Maar VVV dus ook, dat wil ze het allerleefste de tweede helft richting O. Urdink willen gewoon doen. Ik ben heel benieuwd. Echt wel in de pot voor alle kanten op geit. De Graafschap is slecht begonnen. Eén gelijk spel, vorige week verloren met 5-2 van Jong AZ. VV heeft dan wel al die drie punten. Het is aanhaken voor de Graafschap of in ieder geval al een goed gaatsloon met de superboeren. Hey, in het wit met blauw gestoken uw eigen toesten nu.
1: Wat is dit
0: en,
1: nou?
0: VVV in het...
1: Oh, ze is een VV begaafd trappen.
0: Ja.
1: VV heeft begaafd trappen. De Ralf, hoe is dit dan?
0: Ja, dat vind ik inderdaad een paar. Misschien vind is dat wel, toch wel een eigen keuze.
1: Misschien is het inderdaad een eigen keuze. Wat met de zon te maken, dat zou Zoom maar kennen. Want in de tweede helft staat natuurlijk de zon wat leger. En dan staat natuurlijk Schoonewald iets lastiger voor. Goed, we worden misschien nog wel allemaal te huren krijgen. Als we zien dat Zandbergen zijn eerste duel wint. Ten opzichte van de harde man die door het duel verloos de Graafschap een bal bezit. Het veld liet er prima bij, inderdaad. Mooi weer voor een goede pot voetbal.
0: Ja, zeer zeker. De blok kan een bal meteen naar voren trappen. Scheidsrechter nog even benoemen. Dat is dan hier Martijn Vos. In het oranje gestoken. Mooie felle kleuren op het veld als het zoek bekiekt. Duidelijk te zien WW is. De nummers zijn ook goed leesbaar bij de Graafschap. Bij VV ook altijd wel. Dus voor ons prettige omstandigheden. De eerste minuut is bezig. Wat rond getik van hoe VV in eerste instantie dan zit. De Graafschap hier nou heen misschien wel kunnen gaan kant.
1: Ja, dat is de nummer 24. Meerstad geeft een bal goed voor. En de eerste mogelijkheid is toch. Waren het niet dat de nummer 9 van de Graafschap Kenny de bal hoog overschuut. Maar het was toch even het eerste momentje dat VV even moest opletten. Of moest kijken wie het wordt uitgevoerd. Nou, in dit geval was het de Graafschap die dat niet helemaal goed deed. Vandoor dat VV den doeltrap mocht nemen. Met nou een bal naar Schoonewald. De Schoonewald schiet de bal dan hey, aan de linkerkant richting Görlich. Görlich dan nou aan de andere kant. Ik moet nog een beetje winnen, Ralf, aan de namen en aan de speulers. Maar ik zie dat VV er goed doorkomt. Misschien dat er nog een mogelijkheid leed voor VVV.
0: Ja, dat is 3-3, 40-4. Misschien wel Oudries randje 16. Oudries holt uit. Ah, zwak schot van Mo Oudries. Hij had op tijd, had al ruimte. Maar ja, hij schamp hem een beetje en een bal gaat veel langs de goal van Wiegers. Maar dat hadden we niet anders, die eerste wedstrijd hier met Clancy, Görlich, wees nog
1: ja,
0: weer.
1: Ja,
0: Schenkhuis, even kijken, worden gespeeld en dat soort zaken. Ik ben heel benieuwd, vandaag ook Noor Bjorn van Zijl. Die heeft een beetje rechtsboete stijt met nummer 7 op de ruk. Tim Braam zit op de bank bij de Graafschap. Ook die gaat misschien straks wel komen. Maar er zien we al veel meer dwarsverbanden. Dijkhuizen, Vugger, een trainer van de Graafschap. Ik zoek Marco Bogers al rondlopen. Hoe is hij technisch directeur? Dus veel raakvlakken op dat gebied. Eens kijken wat dat sportief gaat brengen.
1: Met een hoge bal naar voren. De mot voor Blancazi. Dat is ook van Blancazi. Görlich noemen een bal naar voren. Richting Jan Nemes eigenlijk. De keeper van de Graafschap. Wiegers neemt een bal aan en geeft hem dan mee aan de nummer 3. Dat is Besselink. Ja, trainer Thomas Duivenvoorde, waar ook Marinus Dijkhuis mee gewerkt heeft. Hij was niet zo tevreden afgelopen week. Hij had zich geërgerd op de training. Het lukte allemaal niet. Het heeft natuurlijk ook te maken met de slechte start. En daarom zit echt een druk wel bij de Graafschap op dit moment. VVV natuurlijk ook wel. Maar de druk bij de Graafschap leed toch. Die moeten eigenlijk nu vanmiddag hier de koel winnen. Anders is kan ze spreken van een hele slechte seizoenstart. En voor VVV geldt dat natuurlijk andersom. Hè? Als die hier vandaag winnen, ja, dan doen ze het eigenlijk prima. Nou ja, we gaan het zien. Een seizoenstart van VVV die niet het makkelijkste is tegen NAC, tegen Heracles, tegen de Graafschap. Volgende week tegen Emmen, zo moet ik zeggen. Dus dat wil wel wat zeggen, Ralf.
0: Ja, terwijl hier Bjorn van Zijl een op een gaat met de blok. Die kennen elkaar natuurlijk. Van Zijl met zijn linkervoet liet een bal vuur een beetje aangerak. Waardoor de bal hem hoog springt. En aan de andere kant de Zuliani kan op weer gepikt. Uit dat niet. Zo slim bal blijft binnen. De Graafschap mag dan verder gaan voetballen. Weer de 16 meter in. Alleen de kaats van Hoed spits Kania is niet goed genoeg. VV mug zo meteen over gaan nemen. Van gisteren ook niet, maar volgende week inderdaad in Emmen. Die ook, ik heb ze in het schakelprogramma op ESPN gekeken. Ja, die spelen heerlijk. Die spelen frang en free met een paar kwaliteitsspelers. In het elftal Koepelhof, kent ze nog. Kwispel, maar dat is voor volgende week. Eerst eens kijken wat hey, de Graafschap luurt zijn. Kleine 4 minuten hey, gespeeld. 0-0 nog steeds.
1: Wesseling speelt de bal richting Simons. Simons dan door. Gaan we kijken naar de naam van de Graafschap. Aan de andere kant staat inderdaad een goede bal, moet ik zeggen, van onze goede vertrouwde Van Zijl. Maar de bal wil in de bovenhoek krullen. Maar de krul zoet er niet in. Dat betekent dat de bal wiet en hoog overgeheid. VV weer een bal bezit middels een doeltrap.
0: Schoonewald, vorige week ontzettend goed, keepend. En we hebben het de vorige week over gehad, maar dat heb je misschien gaar niet meegekregen. Toen viel Os heel erg op dat VV de eerste, ik denk wel veer, vier bel, bewust lang speelde. Dus geen korte combinaties, wat ze dus nu wel meteen doen. Voetballend de oet willen komen vanuit achteren. Vorige week waren die eerste bel meteen lang. En ik denk ook dat ik weet waarom. We hebben het niet kunnen verorgen. Maar inderdaad, Kolk in stadion door in Breda. Even oet en druk. Nee, even die zenuwen eruit. Geen rare dingen doen. Want Blancari bijna deed. Maar nu veld op, meteen voetballen. En vanuit door proberen de weg naar voren te vinden. Dat duidt VV, maar niet helemaal goed genoeg. Want het balverlies is door.
2: Ja, Blancari probeert het te herstellen. Duidt het bal inmiddels een overtreding. En dat betekent dat, dat de Graafschap halverwege de helft van VV in een vrije trap kreeg. Gevoorlijk moment. Natuurlijk, alles in het rijn. Ook Sandberg, geen truc om deze bal te verdedigen. Eerste mogelijkheid is kijken wat er uit de training is gekomen als ze hierop geoefend hebben.
0: Ja, dat komt inderdaad zo zien. Dat zal ongetwijfeld inderdaad besproken zien. Ik zie wel de setpiece. Specialist aan VV-kant heel duidelijk stom en meteen aan te geven weer of vreestijd wat ze moeten doen. Dus die hebben dat ook wel geweten hoe en wat. De vriendtrap is gewoon ontzettend slordig van Warmerdam. En dan kan ze een gans vol ophangen en allemaal dingen hoeleggen. Ja. Maar ja, als dan de speler en bal zo slecht veel wat te krijgen, dan kan ze dat vergeten.
2: Dat is jammer. Wat zou dit zien? Echt heel gevoelige bel, vind ik altijd. Als dit een kopsterk team is, zo lastig te verdedigen. Maar goed, van VV hoefde er geen verdediging aan te komen, want de bal was niet goed. De bal karameleert zelfs nu via het been van een Graafschapsspeler terug in de hand van Schoonderwald. En zo kabbelt deze wedstrijd een beetje veurt. Zo begint deze wedstrijd een beetje. Allebei de ploegen wat voorzichtig, kijken naar elkaar. Ze spelen ook eigenlijk op een peer, min of meer hetzelfde. Dus we begonnen eens even kijken wie dat zich heel ontwikkelt. Als Gurley de bal naar voren schuurt richting de nummer 7, Zuliani.
0: Ja, dat deed Gurley prima om een keer uit in druk te komen. Want de Graafschap, dat veld mee op, staat ontzettend hoog om door het VV meteen moeilijk te maken. Nou, dus is meteen wat dat duidt met het publiek. De spelers en de eerste corner, jazeker, is ook een feit. Ik zie Zandbergen door al met de handjes naar het publiek van hey boys, kom. En dames die er natuurlijk ook bij stonden van Lodder Guren. Want we hebben nog nodig om dadelijk de eerste corner binnen te gaan knikken. VV kan er gevoelig in zien met een aantal grote mannen als zijn eigen Blancard. En natuurlijk ook Zandbergen zelf. We gaan het zien, man.
2: Ja, Clancy, Clancy staat er ook bij, als ik het zo goed uitspreek, Ralf. Ja. Blok, de Blok staat er om de corner te geven. Dat is een goede trap, twee handen in de lucht. Kijken wat de Oetkamp, alles in iedereen kwijt richting de 5 meter gebied. Komt nu op Clancy in de kop. Maar ik kan hem niet zo precies, kan hem wel nerven. Was wel een mogelijkheid, was helemaal vrij. Maar het vizier stond nog steeds scherp genoeg.
0: Ja, opvallend bij Clancy. Uit Ierland, hè? Dan komt zo'n bepaalde divisie. Andere teams hadden ook interesse. VV gaat met hem aan de hol. Geen idee was ze binnenhols. Maar hij staat daar. Hij luurt echt zien dat de talent heeft. Dat de wet wat er verdedigend met name moet gebeuren. Hij heeft wel zijn nukken gehad in wedstrijd einde. De Herman Thieme Memorial worden toen een foutje maakte. De eerste wedstrijd hier toest tegen Heracles. Van Glee uit. Bezig in de eerste bal meteen in de counter tegen. Maar hij heeft zich ontzettend goed hersteld. En ik denk dat ook voor Blancard het prettig is met deze jong te spelen. Het nadeel is, Matt, dat bijvoorbeeld Luc Verheij, Tijn Joosten, die vorige basis speelde, allebei op de bank zitten. Die moeten de concurrentie weer opnieuw aangaan. Maar Dijkhuizen heeft het vertrouwen in Gurley samen door op rechtsback met die twee centrale en Lars de Blok. En dat veertal met de achter keeper Schoonewald. Dus bloot lekker stoom.
2: Ja, precies. Het gaat best prima. Drie goals tegen. Wel, die eerste wedstrijd. Toen schrok ik me wel half. Ik denk, wow, geet dat hier. Want,
0: maar ook zo snel toen, hè? Want VV kost goed.
2: En ik vond ook mee, maar... Ja, precies. Maar in de tweede helft, het was Heracles die gewoon nul liet om de wedstrijd op slot te gooien. Alhoewel denk ze dat het met 3-0 op slot is. Als nu de Meerhuis, Meerstad weer in balbezit is. Maar dat wordt er uitgehold. Het is nu uit mijn hoed. Hij doet een bal terug. Leed op de Blok. Geeft bal via de nummer 7. En dat is Van Zijl over de zielen. Dat betekent dat Lars de Blok nu gewoon ingooien. De blonde verdediger van VV de vorig jaar het goed heeft gedaan. Ook dit jaar zien basisplaats heet en geeft een bal nu een beetje slordig richting Blancard, waardoor de Graafschap nu kan overnemen, maar de Graafschap is net zo slordig VV, waardoor Driest een bal kan overpikken, nu zijn Clancy weer dit door een fout maakt en een doelpunt. Dat is die foutje.
0: Alf. Ik ben even kijken naar de scheidsrechter. Wat is de aan? Oh, oké. Okay. De wees heel lang met zijn arm Ik dacht eerst dat er ging vlaggen of ging fluiten voor goed spel. Foutje van Clancy, door is die fout inderdaad.
1: Ja.
0: En dan duurt het 0-1 voor de Graafschap. Ik heb niet meteen kunnen zien welke speler dat baas leek, denk ik, de spits. We gaan het zo huren van de stadionspeaker. Hey, in de koel. Maar slordigheid van VV, ja, dan duurt dat direct hey, af.
1: Ja, dat is, ja,
0: ik vermoed gewoon dat het de spits waren, hoor, Kania. Maar dat huren we zo meteen.
1: Kania, zullen we zien. Ja, er is ook nog wel wat. Ja, zelfs de stadionspeaker gaat even naar de bank van de Graafschap. Even te volgen weer dat baas. We begonnen het zo meteen huren. Ja, ja, inderdaad. Julian Kania, die ijdel, maakt nog een foutje van Clancy. Daardoor zich verslikte in de bal. Speelde de bal, vulte wie het voor zich uit. En ja, dan geeft hij op de bloren. Maar ja, goed, VV heeft veerkracht vertoond natuurlijk. Terwijl nu door een blessure is, een hoofdblessure. Dus dat betekent dat door Emers even het veld op moet komen. Het is door de nummer 14 die op de grond liet. Wees dat even kijken. Dat is Vullers die door op de grond liet. Zijt inmiddels wel weer. Scheidsrechter is ook nog even in conclave met twee spelers van de Graafschap. Dat is Hardeman en de andere, dat is de nummer 27, Grainka. Terwijl ook Sandbergen even naar de bank gaat om door wat tips en tactische tips te horen. Gaat nu weer in de spits door VV, kriegen een vrije trap. Het is een hoofdbestuur, dan hoofd ze er niet uit, Ralf.
0: Ik ben even aan het kijken wat er allemaal gebeurt. Te zien wat nieuwe regels inderdaad. Vullers let dan bal nu. Nou, dat hoeft inderdaad niet goed. Maar ik zocht die goal naar truc hier op het scherm. Echt slordig van VVV. Dit is gewoon het weggeven van een
1: ja,
0: goal.
1: Ja, dit is echt slordig.
0: Kinderlijk
1: ja.
0: door het centrum moet verdedigen. Dat is inderdaad bij de amateurs. En dan is het binnenlopen door Kania. Apart dit, Matt. Als ze dit sowieso eens moeten beschrijven. Ja. Er stonden nou, denk ik, 20 man. Dat is te veel. 16 man op, denk nog geen vierkante meter. Want de Graafschap steed, gaat allemaal bijeen. Zonder worden door VVV. Dus niet door kunnen stappen voor boete spel. Eens kijken wat hij uit gaat komen. De Graafschap verdedigt het goed. Een koppen van Aitmohoe. Maar er is gefloten, nee. Corner ook niet. Het is
1: boetespel, denk ik dan.
0: Ja, of boetespel, of er is een toch een overtreding.
1: Ja, dat ken ook. Ja, ja, dat ken ook. Ja, apart. VV stond een mas boetespel. Dat is wel als de bal nog niet gegeven is. En dan geeft de Graafschap toch truc. Nou, we hebben wel een mogelijkheid, maar helaas was het onreglementeerd en ook de goal wordt niet gemaakt. Goeie reddingbal van de keeper Wiegers. En nu ziet dat VV weer overneemt met door Gerlich die de bal terugspeelt naar Schoonewald. Schoonewald met een hoge bal richting Zuliani. Zuliani kan er niet bij komen, maar de bal is ook goed geweest. Of wat is dat? Of boetespel? Hè? Heb ik niet gezien, Ralf, maar in ieder geval de Graafschap heeft de bal.
0: 12 minuten en 30 seconden, 0-1 VV hit het nog niet gans. Het is makkelijk gezegd dat ze die goal net tegenkregen. Maar ze zien nog zeuken. Wat gaan we doen? Gaan we wat meer druk zetten? Gaan we de bal wat meer rond laten gaan in de ploeg? De Graafschap hit het voor elkaar op dit moment hier. Want ze stond hier voor. En voor Euren natuurlijk een lastige oetwedstrijd hey, in Venlo. De bal weer naar rechts gespeeld en naar Besselink. De bek is tijd alweer heel hoog. En door de kump Bjorn van Zel. De echt als boetespeler staat opgesteld met zijn linkervoet. En wat hebben we van de man genoten voor Gio. Ik baal ook wel dat hij ging. Dicht denk ik niet anders, Matt. Maar ergens ook logisch als ze er toch nog wat geld, flink wat geld voor kind krijgen. Dan kunnen die vertrekken.
1: Ja, zeker. Schenkhuizen dit nu weer de fout geeft. Wordt door VV in de verdrukking cup. Maar ze kennen de gang. Met Zuliani. Zuliani daardoor ook weer niet oplet. Niet gecoacht wordt, liet het wel. In ieder geval zich de bal van de broodlut eten. Laat ik het zo maar eens zeggen. Als de Simons nerveurigheid geeft een bal dan mij aan Mero. Mero dan met een voorzet. Kan makkelijk de voorzet geven. Maar die valt gewoon in de hand van Schoonderwald. Dat betekent dat VV weer even zoet een brand is. Deze bal moet wel goed komen. VV is slordig op sommige momenten. Moet het echt goed het spel zien te krijgen. Ook deze bal is heel slordig van Lars de Blok. Waardoor ze gewoon de bal weer aan de tegenstander geeft. Dat is eigenlijk een beetje het euvel wat we deze eerste, wat is het klein kwartiertje kunnen zeggen. De Graafschap, niet groot uur, maar VV slordig aan de bal. En daardoor brengt het zichzelf in de problemen.
0: Helemaal eens. Het is inderdaad slordig. En dat moet wel echt goed, want het duist zichzelf tekort. Ze komen ook niet in de wedstrijd. Dus die basis die moet weer terug naar worden wat ze kennen. En dan is het gewoon even simpel. Bel Spreule Zoudiani gaat open om aan de andere kant. Dan zien de compaan Aitmohou. Dat zien natuurlijk twee dezelfde type spelers op rechts en links boeten. Aitmohou gaat de eerste man van beneden. Tweede lukt hem ook nog wel. Maar dan is ze een beetje in de verdrukking. Moeten hem meegeven aan Vullers. En zo weer het spel verlag van links. Gans naar de rechterkant. Nu VV het opnieuw gaan proberen het inbrengen. Op scherp. Onze eigen spits Zandbergen, dat leed hem niet helemaal terug. Ik ben af en toe in de verwarring, Matt. Schenk, Huizen en Zandbergen. Ja. Liet niet gans op elkaar, maar ergens qua klemtoon.
1: Zet het ergens dicht in die hersens.
0: Dat zal het zien.
1: Als Blankaar de bal kreeg, speelde hem terug naar Schoonenbal. Geef hem dan weer aan Görlich. Met een bal gaat lopen, kennen ook, want dit wordt even niet aangevallen. Nou, dan is wel dat moment gekomen, geeft de bal wel goed. En Aitmohou, de blok geeft mee, de blok gaat naar boete. Aitmohou gaat naar binnen, geeft een bal dan aan Odis. En dan kan hij misschien Oud holen. Dat is een goede mogelijkheid, hoor. Eerste, net tweede corner van VV. Goed spel, gedaan. Het was de blok die de ruimte maakte. Mooie paas door Schenkhuis of door Odris, heb ik even vergeten. Maar dit is een tweede corner.
0: Maar was hij gewoon zo, is het inspelen, doorlopen en dan ook gewoon de speler weer mee de bal inspelen. Dan ontstond de kans. Lars de Blok leed hem zich zeer fijn neer. Even de bal bijna een kusje nog gevend. Maar hij leed hem zich goed kloven met zijn linkervoet dadelijk de bal in te gaan brengen. Wat dan hij het eerste gevoren gewoon ontstond. Tweede hand de log in. Bal bij de tweede pot. Bal is goed gegeven hier. Wordt ook binnen geknikt door Clancy. Maar scheidsrechter Vos heeft alweer iets gezien. En dan moeten we vanaf. Schenkhuizen, of Dijkhuizen in dit geval. Gaat naar de vierde man van jong. Waarom wordt er elke keer gefloten? Wat doen we verkeerd? Of moet het spel of inderdaad een doofout?
1: Je kent ze altijd fluiten binnen de corner.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Eigenlijk wel. Want er weer een bloks gezet. En er weer mensen een erp op. En dat gebeurt allemaal in zo'n fase. Ook nu weer wordt er gedouwd. Maar ja, goed, dat is een voetbal een beetje. Het is een contactsport natuurlijk. En volgens mij is Marinus Dijkhuizen zich daar ook even op het winden dat er zo snel gefloten wordt. Als nou Vullers snel de bal geeft op Zuliani. Zuliani gaat naar binnen toe, verliest de bal wel. Maar het is door op het middenveld dat door Clancy de bal kan veroveren. Geeft hem dan weer aan de nummer 7 van VV. Dat is Zuliani. En die gaat de bal nu voorgeven. Duidt dat Kumpen. Good old Zandberg, ik geef hem door. Kan misschien dat nou ingewerkt weer. Dit moet urgenter, dit moet belangrijker zien. Dit moet sterker zien en strakker zien. Deze mogelijkheid, Ralf.
0: Helemaal mee eens. Zandberg won misschien wel te veel. Want het publiek reageerde al op die aanname van Zandberg. Had hij hem misschien moeten laten lopen. Maar ja, dat is allemaal achteraf gepoord. 17e minuut, 0-1. Door die vervelende goal van Kania en dat foutje. Prachtige inspelpas op Mo Odris van de blok. En dan moet Odris het sneller gaan doen. Dan staat hij Aimehoe vrij. Die kan er misschien wel vandoor gaan aan de linkerkant. Overlap van de blok. Aimehoe gaat zelf. Ah, dat is jammer. We hebben allebei dezelfde reactie, Matt. Want ook hij had ze wat slimmer moeten voetballen.
1: Ja, dat is inderdaad jammer. Want de blok die ging goed naar boete toe. Het is nu Clancy die de bal goed neerleed. Ken door nog Vullers benen. Dat geeft niet. Dan betekent het dat de bal gewoon achter is. En dat de Graafschap weer de bal is. Maar bij Vlagen vind ik het wel aardig, Ralf. Wat VV Luut zien. Natuurlijk, die persoonlijke foutjes, die zien er nog. Die motten er absoluut uit. Maar ik vind het toch wel aardig wat ze af en toe laten zien. Er zit wat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Er zit wat verrassends in, vind ik wel.
0: Nou, en de Zuus, en dat vond ik vorige week ook hier. De patronen die ze oefent op de trainingen, die motten er uit gaan komen. Terwijl de Graafschap hier foutieve inspelpaas heet. Nou, dan is het overtreding inderdaad. Schijf zit de Vos fluiter op vuur. Goeie werk van Odries, die zich toch slim moet vallen. Maar die patronen, die moest ze gewoon herkennen in het veld. Meneer moet ik doorlopen, meneer moet ik inspelen. Nou, dat zien we zelfs van hierboven. Dus dan zal de trainer er ook gewoon tevreden mee zien. Die moeten we nog dukker gaan zien. En dan moesten die verrassing inderdaad gaan spelen. Ja. En kijken wat er uit gaat komen. Vrije trap van VVV. We hebben er al een paar gehad, maar die werden elke keer afgefloten. Nou, hopelijk niet.
1: Ja, eens even kijken. Terwijl ook de nummer 21 van VVV. Dat is natuurlijk Görlich erbij gaat staan. Görlich of de blok gaat een bal nemen. Alles in iedereen op de 16 zo'n beetje. Twee man in de moor. VV loopt erdoor. Moet nu dan naar voren komen. Ik heb de bal ook goed voor. Maar door zo weer een bankje van de Graafschap tussen is het nu een inworp van VV met de blok die kloos tijd om de bal in de nek te leggen.
0: Ja, misschien wordt het wel eens tiet, want de Graafschap staat dus met een man of 8-9 op Rie. En door iets te gaan veranderen. Neem de bal maar eens kort in plaats van de veurzet en dan te kijken of ze dat judoka gewoon, of dat ze niet weten wat ze moeten doen. Maar nu is het te voorspelbaar en dan kan de Graafschap die ballen allemaal zomaar weg gaan werken. Het ingooien op Blancard is goed. Dan moet Blancard wel zorgen dat hij aan een bal blijft. Dat duiten met het sterke lief. Bal weer even terug via Vullers. Daar word ik wel redelijk fan van ben hier door de poetser op het middenveld, maar ook het spel verdelen.
1: Ja, dat duidt het nu ook. Dan Suliani, de Kump, dan de voorzet wordt weggekapt. Wordt Kump dan bij de blok, nog een keer bij de blok. Maar, en dan is het hensbal, zit uit Mohoe. Scheidsrechter wuift het weg. En dan zien we dat de Graafschap weer de voor kan komen. Middels een slechte bal wordt dan door dit nummer 24. Die kleunt er wel in. Dat is de, even kijken, de Besseling die dan nu ziet. Dat er twee man tegen de vlakte gewoon. Ja, er gebeurt van alles. Nu liggen er twee man op de grond. Het zien weer twee keer de kop. Dus dat betekent dat het spel stil wordt gelacht. Inderdaad, de scheidsrechter leurt dat toe.
0: En maar hij floot voor een overtreding in een hensbal.
1: Ja, ik heb het
0: direct aan dat, okay. Dat de dove floot.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, er liggen er wel twee op de grond. Dus kijk of er dadelijk ook zo'n hydration break komt. Zal nu wel niet.
1: Ja, ik heb een reclameblok gekocht, Ralf. Dus misschien dat we dat kunnen doen.
0: Maar ik moet even terug mijn gedachten waar dat bij Heracles, waar dat volgens mij wel, dat Ralf en ik ook in één keer verbaasd waren dat dat kwam. Dus volgens mij is in Nederland alleen als het boven bepaalde temperaturen is. En dan gaan we de hydration break in. Nu vult het aan als een soort van hydration break.
1: Ja,
0: omdat die blessure er is. Gans de Graafschap staat bij Duivenvoorde om te drinken. Om die informatie te krijgen. VV staat wat random op het veld. Dus niet dat die wat extra info krijgen. Terwijl ze het misschien wel kunnen gebruiken.
1: Ja, daarom. Ja, de Graafschap duidt ja, misschien zien dat wel aansproken natuurlijk. Dat ze even, want dit zien we al momenten, zo ook bij WK. Dat dingen weer gewoon goed kennen weer neergezet. Dat vond ik wel opvallend. Want in het veld, als trainer hessen weinig communicatie. We hebben wel eens gezien dat er briefjes mee worden gegeven. Dat het dan wordt neergezet. Maar het is best lastig om de spelers op het veld te bereiken. En nu duidt de Graafschap dat wel. Want die nemen er even gebruik van. Die maken er even gebruik van hem door kort wat tactische tips mee te krijgen. Dus kijken of we dat ook dadelijk in het vervolg zien als we nu in de 22e minuut zitten. En dat moeten er klemkes in weer gezet. Dan is het een blooiende. Ik zie niks op. Ik zie geel woord op het geel shirt. Van, wie is dat? Is dat,
0: ja, ik ben heel even snel een kijk. Is dat Schenkhuis, denk ik. Ik zie een Vullerstone, ik zie een Oudries. Ja. Dat moet zich zo eens om gaan draaien. In de Eredivisie is er weer een wedstrijd gestaakt, Matt. Ik was net even snel een kijk op Twitter. Feyenoord in het Oetvak viel vuurwerk. Bijna de eigen goal. Heeft een doelman gerak, loos ik. Dus die wedstrijd is onderbroken.
1: Tegen wie is die ook weer?
0: Oet bij Cambuur.
1: Oh, bij Cambuur.
0: Vervelend. Ja, ik denk dan altijd, kom op man, lekker kan voetballen. Het kan ook zoals het deed, hè. Royaal Oetvak viel vlak vertuin vanuit de Graafschap. Viel banners, veel grote spandeuken en gezang. Dat is alleen maar goed om te zien. Ook van VVV-kant hier. Er komen er steeds meer mee. Ook vanuit de supporters in de Oe-wedstrijden. En dat is gewoon tof om te zien.
1: De Graafschap is inmiddels weer aan het voetballen. En ook VV is weer compleet als een bal heet door de Kania wordt gepakt. Kania dan krijgt een bal dan terug. Speelt hem dan nu richting de nummer 3. Dat is Besseling. Besseling dan terug. En dan is het weer een hoge bal naar voren. Je kunt niet bij Blancard, je kunt wel bij de blok. De blok duidt het wel handig, want dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk wat er gebeurde. Nog eens door de fout in Bjorn van Zijl. Die pak op een onreglementaire manier. Even kijken om op een onreglementaire Blancard te pakken en vast. En dat betekent dus dat Vivi de vrije trap al genomen heeft.
0: Ja, het is 10 tegen 10. Warmerdam had ook wat last van de Kierbus. De staat aan de kant en mucht er zo meteen in. En dan speelt de Graafschap dus met 11 tegen 10. Man aan de VV-zijde is nog steeds de behandeling door. Volgens mij dus Schenkhuis in een tulband umhit gekregen. Dus ook een flinke blessure. Bal van Aitmohu, van Zuliani in dit geval, over de goal geschoten.
3: De Graafschap staat inderdaad weer met een volledige elftal. VVV moet er nog wel wat gebeuren, want het shirt moet gewisseld worden. Dus er zal toch wel flink wat bloed rondgegaan.
1: Goed, hij mocht er weer in, de nummer 38 van VVV. Inderdaad, Tristan Schenkhuizen met een tulband versierd. En hij kan de wedstrijd in ieder geval weer voortzetten als nu de keeper van de Graafschap, Ties Wiegers. De bal speelt richting door Hardeman, de naamvoerder. Die kreeg hem op Besseling. Besseling dan met een goede bal hier op de Meerstad. Veelvuldig voor een meegeit. En dit hoort de bal ook weer lekker voor kan geven. Waren het niet dat de bal veel te leeg is, komt nu bij Uitmehoe. Uitmehoe gaat dan liggen, maar de aanval gaat door. Als Odristo de bal kreeg, open aan de andere kant, wil Suliani de bal nu op de borst kreeg. En mij kunt nemen. Misschien dat er nog wat in zit voor VVV.
3: Ja, goede keus van Odries. De denk van, ik gooi niet zelf die actie aan als middenvelder. Ik geef hem aan een andere boetespeler. Maar Zuliani ziet een bal, is niet goed genoeg. De man die moet zeker vertrouwen hebben. Vorige week dus twee keer scorend. En die prachtgoal bij de 0-1. Ja, die heeft hem denk ik goed gedaan. Alleen hebben we hem nu nog niet gezien door zo'n 24 minuten spelen. Hey, en de cool 0-1 nog steeds voor de Graafschap. VV is wel langzaamaan wat meer op het klummen. Gaat wat meer nerveur. Maar echte kansen zien er nog niet geweest bij die goal van Wiegers. Om eerlijk te zeggen, Matt, bij Schoonewald is er nog weinig actie meer geweest.
1: Nee, precies. Nou, misschien via de nummer 24 Meerstad. Kan een bal voorgeven door Kump in het midden. Kump de Reinka, maar die kan een bal niet krijgen. VV kan dan uitbreken met door Vullers de bal prima naar Zuliani speelt. Zuliani dan wel niet op snelheid, omdat de bal niet hard genoeg aan Kump. Kreeg Vullers de bal weer terug op het middenveld. Staat dan Schenkhuizen nou goed herkennen met zijn tulband. Als nou Blankaard de bal meegeeft. Drieven voor het middenveld, geef hem dan nu naar Zuliani. Zuliani zoet op de bal doorlopen, maar de bal is fout. En dan kan de Graafschap overnemen op VVV weer in de verdediging.
3: Ja, eigenlijk wat te makkelijk Zuliani, die nou meters moet maken. VVV, met Clancy, die knalt echt met zijn hele hebben en houden in dat duel. Om de bal te kunnen afsnoepen van Kania. Dat lukt hem. Maar gaat dat mis, dan hebben we een groot probleem. Maar ja, dat is ook weer allemaal achteraf geproord. Dat is Uitmehoe in de linkerkant door de blok weer in kost spelen. Eerst eens even weer de rust pakken. Iedereen op positie stond. Ik zie Schenkhuizen ook naar de blok wiezen van pak tegen het middenveld over. En dan Kinsen van Notor weer gaan bouwen. Inspelen van Blankaard in de linkerkant. Hier zit muziek, man.
1: Ja, met door Uitmehoe. Uitmehoe met ruimte trekt weer naar binnen toe. Maar verlust aan de bal. Ja, dat is weer die persoonlijke dus dat Schenkhuizen goed zit op te passen. Pak, maar ook nu gaat het weer fout door Vullers. En Uitmehoe was nog met iets anders bezig. Ik denk met de teleurstelling verwerken van zijn eigen zwakke bal. Waardoor deze bal ook verloren gaat. En zo werden er toch op het middenveld nog wel wat foutjes gemaakt. Als nu Clancy de bal door naar voren gaat. Maar die gaat over de zielin. Dat betekent dat de Graafschap halverwege haar eigen helft moet gaan groeien.
3: Ja, want de Graafschap is echt niet heel veel beter. Het is dat VV de Graafschap eigenlijk in het zadel helpt. Die goal was er al een voorbeeld van. Het ultieme voorbeeld van hoe het niet meer is. VV heeft nou te veel foutieve ballen achter elkaar. Opening van Eiken naar de linkerkant. Dan kan de Graafschap naar de 16 meter. En ai, dan gaat waar dat girl ligt weer. Die geit, dat duidt de dukkermat. Dat moest er maar eens op gaan letten. Vorige week ook bij NAC. Het doet zich af en toe te makkelijk uitspelen. En het wisselde dan af met goede momenten hier. Maar in dit geval ook. De sliding had niet gehoven. Kreeg een gele kaart en een vriendtrap tegen. Op een best wel gevolgelijke plaats aan de linkerkant van de 16 meter.
1: En dan werd dat de nummer van die rare dingen moet gaan doen. Het verder verloop van deze wedstrijd. Dreeman van de Graafschap op de punt. Zo'n beetje van... het strafschotgebied. Ik viel nu eigenlijk pas op dat ik niet goed die krietlijnen zie. Maar goed, dat zal de scheidsrechter wel anders zien. Het had voor mij wat witter gemogen.
3: Mij eens.
1: Maar goed, we kunnen in ieder geval zien dat er nu twee man staan. Dat is de Simons. En ik denk dat dat Warmerdam is. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, we gaan kijken naar de vrije trap van de Graafschap. Voor gevolg gaat zorgen. Of zal er weer niet goed ingestudeerd zien. De bal wordt nu genomen. Wordt op de kop genomen van Zandbergen. Behuurlijk een bal nu om met de kop te stoppen. Zandbergen springt er nogmaals in om te laten zien van kom op VV, je moet neven het precies spelen ook wil werk doen.
3: Ja, ik was even wat verder aan het kijken, maar die Line, we zien de middenlijn wel prima, hè?
4: Ja.
3: Maar misschien inderdaad door de zon weer wat meer op het veld schiet, maar die zien niet wit genoeg. Dat is gewoon de conclusie. In Walpelang, vorige week hadden we door Jan van den Berg van NAC, goeide die bel allemaal als
1: weer corner. Tegen de kop.
3: En weer twee spelers inderdaad die er liggen. Toch wel allebei met flink wat pien. Het zoveelste moment worden dat twee mannen tegen elkaar boetsen.
1: Derde moment al, geloof ik. Ja. En dit ziet er ook weer niet goed uit. Ik denk dat het, volgens mij is dat Vullers, die al voor de tweede keer geraakt is, denk ik. Maar goed, scheidsrechter leurt nog niks toe. Meugen opstoon, maar het geeft niet van Herte ook bij de aanvallen van... de Graafschap geeft het niet van Herte, maar die krabbelt nu ook op als de Graafschap kloosteed de corner. Was het de corner? Weet ik uit de kader meer. Ja, de corner.
3: Ja,
1: de
3: corner.
1: Inderdaad. Als de bal nu bij de corner vlag wordt neergelegd, of is het toren een vrije trap? Vind ik een beetje een rare plaats, Ralf. Ik moet even kijken wat er gaat gebeuren.
3: Ja, dat is de corner. De weer dat ik nog goed naar de zijkant gelaag.
1: Of opgroeibal. Het is een opgroeibal, Ralf, denk ik. En,
3: maar normaal is dat dan voor het team dat balbezit had.
1: Ja.
3: Kreeg de Graafschap hem hier dan in de schoot geworpen. En dat zal wel. Dan zal hij hem terug gaan spelen voor het hem de Nol in te gaan brengen. Het is wel een apart moment door in een hoek. Nou, de Graafschap luurde hem eerst rond gewoon. Dan gaat de truc richting Warmerdam. De bal in nu gaan brengen weer. Op de kop van Görlich. En zo kan VV de hoed. Lopen er weer twee spelers langs de lijn. Dus 10 tegen 10. VV moet wel opletten.
1: Ja, inderdaad. We zitten inmiddels in de 31ste minuut om precies te zien als Simons weer de bal naar voren gaat gooien. Kump op de kop van Schenkhuizen, maar via zijn hoofdkruin gaat over de zielen. Dat betekent dat de Graafschap zo'n beetje 2 meter vanaf de cornervlag de bal nu gewoon ingooien. Normaal gesproken is dat het moment dat de bal wiet kump. En nu ook dit keer denk ik dat de nummer 3, dat is Besselink, de bal wiet kan gooien. Want nemen staat er bij alles in het rijn van de Graafschap, staat in het strafschopgebied. Inderdaad, de bal die kump in het 5 meter gebied wordt nu weggekup. Wordt dan door Meerstad overgenomen, wordt meegegeven op de nummer 21. Van de Graafschap. Nu is het even opgelet. Bal wordt weer ingebracht. Wordt goed aangenomen. Wordt neergelegd. Maar het bug door. VV zwijnt er misschien wel een beetje met O3's nou op het middenveld. Deze bal moest het blijven halen. Dat lag ook maar met halve. En nu is het VV weer wat kan denken aan een aanval.
3: Terwijl alles weer op het veld staat. 11 tegen 11. 32e minuut. Ja, er wil wat momenten zijn voor die goal. Door stonden supporters die elke week ze aan het aanmoedigen zien op vak O. Maar er gebeurt vrij weinig. Blankaar via Schenkhuizen de opening naar de rechterkant. En dan moet Glensy het uit gaan zoeken. Maar dus is ook hoe de Graafschap nog uit stonden aan Mats. Ze stonden heel degelijk netjes op een twee riekes. Met over twee man die in storen zien. Kom door maar eens, zoem maar doorheer.
1: Maar dat is nou het moment dat de Graafschap toen net bij elkaar had gestoond. Door voor dat moment, terwijl hier een overtreding wordt gemaakt, door voor dat moment waar VV overheersend op dat moment. En daarna is het weer ingezakt. En dat hebben we nu gezien. Dat zou een resultaat kunnen zien.
3: Dat kan.
1: Van even bij elkaar komen.
3: Dat kan zomaar. Het indribbelen van Blancard. En dan achter Aidmohou inspelen. Ja, daar kloppen wat dingetjes niet. Communicatief gezien, Blancard dribbelt goed in. Aidmohou gaat dan diep lopen en krijgt dan een bal achter zich. Dan geven we de Zilin. En zo komt ze niet tot het eigen spel toe. Het druk zetten, lekker Zandbergen. Maak ze maar eens moeilijk door, want dan kiest ze ook een bal die blind of heurige trap kan muren. En dat resulteert dan in een eigen inworp. Maar soms moest ze even die meters maken. En door werd VV vorige week echt wel door geprezen. Hier. De teamspirit het echt alles willen geven. En ik wil nog even inheuken op die lange inworpen van de Berg vorige week. Dat deed de Graafschap over twee kanten. Vorige week ook VV had dat helemaal in grief. Alles werd netjes weggewerkt, gekupt, weggeschoten. En door kwam weinig problemen uit. Maar dit is vandaag het euvel wat er nu ook gebeurt. Want de inspelpaas van Clancy is niet goed. En dan wist ze meteen weer in de achterhoed. Want de Graafschap kump.
1: Ja, Clancy nu met een hak die er tussen kump. Ziet dat Vullers. Nee, dat is... In de 21, het is Görlich die de bal weg kan werken. Ik, Moet er nog even altijd een beetje aan winnen. Maar in ieder geval de Graafschap nu weer met de bal in bezit. En rustig nog best link gespeulend. Gaat de bal dan heen naar Bjorn van Zijl. Die we nog niet echt hebben kennen zien. Huren net zo goed als we de Graafschap ook nog niet voor de goal hebben gezien. Dat zeg ik nu als dat als door Clancy door een corner van Gif. Ja, het werd een beetje onzeker achterin, toch?
3: Ja, dit hadden we niet gehoven. Als ze goed had gecoacht, hadden hem aan kunnen nemen en gewoon verroet kunnen voetballen. Ja, Van Zijl, ik steeds, we hebben hem nog niet gezien. Ik vind hem ook beter rond de 16. Deze tijd altijd goed en dan moet er vanuit de ziekant komen en dan de voorzet gaan geven. Die rol leed hem wat minder. Nou, misschien wel goed voor ons vandaag, dat de tijd. Want anders hadden we hem misschien al eerder tegen gehad. Nou, Aydemohou, de kind stond niet. Ik kon toveren op de rand van de 16. Want dan ga je het misschien wel mis. En het gebeurt ook. Ja, we zeggen het drie keer. En dat is een inworp. Gelukkig wel voor VVV, omdat hij erachteraan gaat. Maar Aydemohou moet er niet gewoon knommelen. Als aanvaller ziende. Door moet er gewoon zorgen dat een bal weg wordt getrapt. De kind ze aansluiten. Ja, ik ben het zoeken naar aanknopingspunten. Voetballend gezien inderdaad wat patronen die we tegenkwamen, die waren er. Maar dat heeft de Graafschap ondertussen weer dichtgezet. Dus we komen niet heel veel weer dan de middenlijn.
1: Nee, het is dus berg in de winkel. Dit is verkeerd ingeschat door Besselink. Nou, jammer genoeg niet goede bal van Zandhuizen. Dit zocht dat ook Zuliani van tussen was. Nee, het is, er is veel te doen voor Marinus Dijkhuizen in de... in de rust, zo meteen, als er nu een bestuurhandeling misschien komt van onze ex-aanvoerder, zo moet ik zeggen. De Fransman Blancard, dit op de grond deed. Gaat niet voor zorgen krijgen, want het is toch wel een goede regel, hè? Dit door nog 100 jaar voetbal een beetje doorkomt. Ja, dat vind ik echt een hele goede regel. Slum bedacht, want een voetballer die nu op de grond gaat liggen, die moet dan echt wel wat verzorging nodig hebben en niet showen. Blancard gaat door. Blancard geeft een bal naar Aydemohou. Eens kijken wie dat afloopt, half.
3: Ja, Aydemohou moet tempo gaan maken. Een kleine 5500 man hier in de koel vandaag weer. Aydemohou heeft er drie voor de neus. Dat duidt de Graafschap toch ook weer goed. Ja, dan moet een bal aan de zijkant. Oder is prima gevoetbald. Zuliani met de voorzetbal blijft een beetje hangen. Nog een keer. Aydemohou heeft te veel tijd nodig. Bal weer dan weggetrapt. Nog een keer VVV via Clancy. Vullers. Opening naar links. Die is minder goed. Oder is... Maar had zich dat wel meer in mogen gooien. Maar zo kunnen ze niet echt tot dat momentum om echt tot kansen te komen.
1: Nee, ze kroepen, ze proberen het wel. Maar ja, het is net te stroperig eigenlijk. Ja, ook dat... door die fouten. De snelheid zit er dan niet in. En dan misschien via Aydemohou dan wel doorgaat. Krijgt nu over het been van Zijl. Geen gele kaart, maar wel in de vreemde trap van VV. Dat opent misschien wel weer wat perspectieven voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Dus kijken wat ze toch op hebben bedacht.
3: Ja, met...
1: Maar de Graafschap kreeg natuurlijk weer zo stom.
3: Ja, maar daarom zeg ik mits ze iets hebben verzonnen op die lien van 8-9 speulers. Die door gewoon neer van elkaar stond. Dan moest hij iets anders op gaan doen. Ik zou hem nou eens kort gaan nemen. Maar dat moet Dijkhuizen natuurlijk zelf maar aangeven aan de ploeg. Want daar duidt de Graafschap gewoon prima. Geurlig en de blok achter de bal. Wiegers is wat in het wiezen. Die moet meelopen met Aydemohou. Zitten tegen ze in een bek. Nou, dat gebeurt dan ook. Schiet maar een keer op de kist. Of leg hem eens een keer hier aan de boetekant. Eind twee, iets anders, Mat.
1: Kijk, Branco van Brazilië, die scoorde hem er zo ook in. Ik geloof dat we nog iets weer de blok nu met een bal achterin. Is het mogelijkheid? En de Cup Girl, dat is Clancy die door de bal kan kuppen. Goed moment voor VV, alleen de kopbal was iets minder ook moeilijk te nemen uit deze bal. Maar goed, het is een mogelijkheid voor VV in de 38e minuut. En we zien wel dat de ploeg van Marinus Dijkhuizen veel wilt. Maar soms is het even ook een beetje... Ja, het gewoon niet precies uit kunnen voeren wat ze eigenlijk in de cup hebben.
3: Nee, en toch was het gevoelig hier als Clancy dan net hier achter had gekend.
1: Aydemohou,
3: ja, precies wat Mat van Rij al zit. De ergert zich een klein beetje. Dat Aydemohou te lang de bal aan de voeten hield. Terwijl als ze hem goed meteen gif, kind er zelf diep kan lopen. En dan moeten dat hoeven niet te herstellen. Vullers met de makkelijke bal. Maar Clancy, die moet dan even terug. Nog Schoenewald, weinig te doen gehad vandaag. Juri Schoenewald, een goed teken natuurlijk. Maar ook keeper Wiegers zit weinig
4: weinig te doen gehad. Behalve inderdaad dat die goal straks viel aan de kant van de Graafschap. Is het veel middenveldspel. Schenkhuizen inspelen op Aydmoe. De Volus weer is de bal. Schenkhuizen knalt er dan weer in. Maar door gebeurt het veel op het middenveld. Het duel wel winnen of niet winnen. En dan doorvoetballen. Ja. Maar echt voor de goal is het nog te mager.
1: Inderdaad, want dat resulteert dus ook door een 0-1 tussenstand. Dankzij dat doelpunt van de van Kania. Door de fout van Clancy afstrafde. En door zit VV achter. Tweede helft moet nog beginnen. En ik denk ook wel dat er behoorlijk wat mot weer gezag van Marinus Dijkhuizen. Want VV wil wel, maar het is te slordig. Het hebben al heel veel keren gezag. Meerstad de bal kreeg.
4: Ja, en dan kiekende naar de bank. Dus vandaag, even kieken wat een aanval hier uit. Aymoehoe aan de linkerkant diep gestuurd. De blok zit, zal ik hem pakken? Nee, doe jij maar zitten. Dus oké, dan doen we dat. Aymoehoe heeft een bal. Die geeft alweer het duel aan. En nu zetten hem dan voor. Hij heet het even niet. De laatste 10 minuutjes viel geknommel eigenlijk. Balverlies. Geef ook even aan van ja, sorry jongens, het lukt me nog even niet. Dat zal dadelijk wel goed gaan komen, maar dan moet wat gewoon veranderen. Nou, ik was het kijken naar de bank, maar het viel verdedigers als van hij, Joost, ik zie El Amri. En dan hebben we wat jonge jongens met Thomas Jansen die dat erin is gevallen. En ook prima inval op de boetekant.
1: Ja.
4: En Davy Hendricks, vorige week Gentminuten gemaakt. Heeft de kier in de koel tegen de Heracles Mak, die goal en die assist. Toen waren de man of the match. Die zal misschien vandaag wel weer wat minuten gaan maken. Ja, dan brengt ze wat. Want de mossen straks wat gaan doen als dit zo...
1: Zeker. Want met de Davy Hendricks vond ik ook dat er spirit in kwam. Wild.
4: Vorige week was dat ook niet nodig. Hè,
1: nee, okay. Precies. Maar ik ken inderdaad, de eerste wedstrijd heel erg goed. Als Benoe de corner zit, dat moet wel gepakt worden door Schoonewald. Dit was wel een mogelijkheid. Schoonewald heel makkelijk de bal te pakken. Maar als ze die gewoon goed in de hoekens kappen, dan staat hij met 2-0 achter. Dus Blankaarde, Schoonewald de bal geeft hem dan nog Görlich dan richting in dit geval... dat was Görlich trouwens, deed een bal kreeg Clancy was dat, deed een bal door Görlich speelde. En VV moet gewoon ingooien, zo'n beetje ter hoogte van het strafschopgebied van de Venloneras. Door de bal wederom slordig werd verloren, de Graafschap doorgegaan. Maar die zijn net zo slordig als VV, waardoor Schoonewald een bal makkelijk kan oppakken.
4: Lief bijzonder, man, dat ze gewoon op de bank. De reservekeeper van Curaçao zit, die nog op het WK heeft geen minuten gemaakt, maar inderdaad wel door aanwezig was. En dit speelt dan niet. Best een goede man Heston met Schoonewald. Bal naar de rechterkant. Goed van Odries. Nou, kom op VVV. En een keer via de voorzet van Görlich die de overlap maakte door Metsuliani. Toch wel weer goed. Het inspelen, doorlopen en dan een kans creëren. Alleen is de voorzet minder goed. Misschien een herkansing via Vullers, Zuliani. Nog een keer dan vanuit rechts. Geet te zien de man voorbij. Ja, voorzet is niet goed. Zat blijft een beetje liggen. Uit Mahou, de blok. Nou, drag een keer af. Dat uit de blok. Bal wordt weer tegen. Gehalden. En zo blieft de omsingeling door. Schenkhuizen, Kumpen aan de bal. Nee, maar het is wel dat VVV in ieder geval door veel wild gewonnen.
1: Ja, en het gaat nog steeds door. Toen wil Zuliani de bal veurgen van achteren. Zet de blok, dat moet Kuppen. En dat is dan de doelpunt door Aymoehoe. Heerlijke goal. Goed gedaan van VVV. Prima gedaan. Het is Aymoehoe dat deze bal van de blok pakt. De blok duidt er denk ik bewust om de bal veur te geven. En dan is het een koud kunstje voor Aymoehoe. Die met zijn kop scoort. Dat zal er ongetwijfeld niet zo heel duk hebben gedaan.
4: Het gevoel vanuit rechts met Zuliani weer door. Görlich die er ook in de buurt kwam. Maar Zuliani met de voorzet. Wat wie het achterin. Maar de blok die had al gezien van ik ken die zelf niet voor gevolgen stichten. Ik leg hem goed lekker voor. Weer een assist voor Lars de Blok. En het binnenlopen van Aymoehoe. Fijn moment. Zo net voor Ras. Hem dadelijk inderdaad met een geliekspel door naartoe te kunnen gewoon. En we wet wat er nog kan gebeuren. Oh, is al een keer ontplof. Met die 1-1 lekker voor Eur. Lekker voor Ros Venloneren.
1: En we hebben weer een hoeveel.
4: En dat zal nog wel een nawee zijn van zojuist. 42e minuut, man. Ik was even kijken welke minuut het was. Maar zo net voor Ros. Lekker.
1: Ja, een mooi collectieve goal moet ik zeggen van VVV. Die nu op het middenveld door probeert een bal te veroveren. Dat lukt half. Nu is het door weer Van Zijl. Deze van de Graafschap die probeert iets te doen. Een lessig belke midden door. Komt een bal van Smigwaal tegen de Nereman van de blok. Maar ook dit wil door de scheidsrechter weggewoven. En is het de doelpunt te maken uit Mahou. Dat een bal nu ook weer slecht geeft, moet ik zeggen, op O3. Die kreeg gelukkig een vreemde trap mee, maar wel een ziekenhoesbal. Dit moet eigenlijk...

0: zeker even doen. Maar dat is niet één moment. Het zien er gewoon 3, 4, 5 achter elkaar. 4-4 met 11, want Warmerdam had echt wel last. En moest maar even een pleinstartje plek huren. En de vierde man zei, kom maar even neer voor de kant. Want Warmerdam dacht dat slim te doen. Hij blijft van binnen de line stond. Met de moest er echt wel goed. Zo'n 2 minuten, plus misschien wat extra's. Hier nog in de koel. Voor de stand Huus op 1-1 is gekomen. Door die goal van Aydemir, hoe zelf teer niet. Helemaal lekker spul. Maar dat kan hem wel net een boost geven. Om dadelijk weer wat extra's te kennen. Want dat zien die twee mannen. Zuliani en Aydemir. Die kunnen iets onvoorspelbaars doen.
1: Zeker.
0: En dat gewoon doen. Hé, misschien wel mat.
2: Ja, dit is Odris te goed doken. Odris gaat nu de bal veur geven. Dat het zelf. Goed moment hier. Want het was natuurlijk ook een moment. Dat er bij Vullers in de voet kende spelen. Want Vullers kwam er aanrennen. Vullers vindt het ook ongelooflijk dat ze de bal niet kregen. Het is in de corner. Ja, ik snap het. Zuliani had hem eigenlijk beter voor kunnen geven bij Vullers.
0: Ja, Mo Oudries waren het inderdaad.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, dat is altijd lastig. Ja, als ze hem erin schuurt, stond weer op de banken en dan is iedereen blij. En dan iedereen is ook blij. In dit geval schuurt hij hem nog niet in. Ja, wat is dan wijsheid? Dat ik zeg het misschien nou zelf, maar ja. In ieder geval corner. Twee hand gekruts. Wat zal dat dan betekenen aan de kant van VVV? Bal weer vergen, lag door Görlich, rechtsback. Dus die man aan de linksboetekant.
2: Weer een overtreding gemaakt.
0: Scheids Vos. Ik vind het, scheidsrechter Vos fluit inderdaad voor een overtreding. Duidt het te makkelijk in mijn ogen.
2: Ik moet het truc zien nu, maar ja, best wel, ja.
0: Ik zei ze dan straks, ja. De kinds overal voor fluiten.
2: Overal
0: een beetje
2: fluiten.
0: Mannelijkheid mug ook wel bij dit soort duels.
2: Ja, weet je, en de speuligheid gewoon liggen dan, hè. En dan, denken ze van...
0: Als ik dan bent, als speuler, de scheids fluit toch wel. Als
2: door hem.
0: Iets zuurt.
2: Door hem. Dan ga je ze gewoon liggen en dan... Maar goed, we stonden niet op het veld en scheidsrechter Martijn Vos is al ongetwijfeld een andere verkloring hebben. Als Aydemir de bal goed kan kappen, kan hem dan nog zijn handwerken. Maar in tweede instantie is het dan toch de Mahia, of de Kania, die de bal verliest. 4 minuten extra. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die blessurebehandelingen. Als nu Schenkhuizen de bal nog Aydemir speelt, maar nog rustig verleren door. Dat duidt ook niet. Speelt hem dan rustig naar Brancard. En deze dan Clancy, de schudt hem nog. Görlich door nog Zuliani. En dit is een overtreding. En Zuliani rolt door. Rolt 4 keer door. Klopt met haar hand op de grond. Maar zal ongetwijfeld denken van nou. En een vreemde trap.
0: En hij moet gewoon staan. Want als ze inderdaad een blessurebehandeling hebben, dan krijgen we dat weer. Maar hij rolt inderdaad flink door. Dat is een zeer duidelijke gele kaart. Inderdaad aan de kant gegeven. 4 minuten.
2: Soms denk ik ook dat het meer de schrik is. Soms.
0: Ja, dus u ziet wel dat de speler de bal mee wilt nemen al. En dan komt er een tackle aan. Ja, de rak zit inderdaad niet meer de bal. Gelukkig stijgt iedereen weer. Met name Zuliani. Dat is toch wel belangrijk voor ons eigen VVV. Om nog inderdaad toch wat te creëren. Weer zo'n... Ja, moet nu, we moeten er een naam gaan geven.
2: Ja, dit is de duiven naar voren, heeft het goed gedaan. In ieder geval, nu komt de bal achter de verdediging. Veld op de kop van Clancy. Die kan hem ook een vuur geven. Kan er een umhol weer gemak door Aydemir, maar dat mislukt. De blok is dan eerder bij de bal als Van Zijl. En die schudt hem dan goed richting... Richting onze keeper Schoonerbal. Prima gedaan als nu weer Vullers de bal krijgt. Nou, ik vind het bij Weil is het weer gewoon heel erg leuk. Dat komt natuurlijk ook omdat ik een geel-zwarte bril op heb, Ralf.
0: Ja, maar dat is ook zo. De mensen die luisteren, die hebben dat niet anders. Maar er is iets veranderd met Dijkhuizen in het spel. Dat hebben we gezien in de eerste 4 wedstrijden. En eigenlijk zien we dat nou ook wel truc. Vivi heet echt wel meute af en toe. Hier binnenlopen van Vullers. Schieten de bal erin. Jazeker! En het is 2-1 voor VVV. Raf Vullers, wat buiten het beheers, wat buiten het goed. En zo stonden we hier gewoon voor. Lekker om zo voor Russ op 1-1 te komen.
2: Op een nog beter moment.
0: Is inderdaad deze goal van Vullers.
2: Vullers, prima gespeeld. Ja, dus juist dat de Graafschap. Kijk hoe ze naar voren lopen. Ze denken, dat gaat dus toch weer niet gebeuren. Hè? De supporters hebben er gewaarschuwd. Ze moeten met de borst verroet. En ze moeten vechten een middere meter. Maar dit was niet vechten een middere meter.
0: Snap ze waarom ik fan ben van Ralf Vullers?
2: Ja, ik snap het.
0: Ik houd van spelers zo net voor de verdediging die het spel moet zich toetrekken. Hij is klein van stak, maar er staat al een uur.
2: Ja, zeker.
0: Als hij dit luurt zien, maar dat hebben we dukker gezakt van spelers, dan kan dat nog zeker gaan groeien. Maar hij heeft verdiend
2: een technisch mooie goal.
0: Een tuurwedstrijd basis spelen. En technisch duidde dit hartstikke goed. Hij bleef met name heel rustig. En via de boetekant van Paul Twieën werd het een bal in de goal te krijgen. Nou, niks lekkerders dan...

0: Zo dadelijk de thee te gaan drinken of een glaas water, wat ze willen. Want de 48e minuut is ingegaan. Dat betekent dat we er nog einde te gaan hebben. Maar er zal ongetwijfeld nog wel ietsjes bij gaan komen. Omdat het juichen natuurlijk ook tiet heeft gekost.
1: Zeker. Ik dacht even dat ze een doelpunt wil zeggen bij de Graafschap. Want dat kan natuurlijk ook zo. Maar zeker als ze de laatste toeswedstrijd bekeek, dan ging het ook wel heel snel naar die 3-3. Maar goed, dat is allemaal geweest. We kijken naar Meerstad. De voetballer deed een bal nu breed speelt richting de harde man. Geeft een bal dan rustig. Ja, die denken ook even, wat is ons even komen? Want ja. VVV was zo slecht, of zo slecht, zo slordig in spelen, waar eigenlijk niks aan de hand. Totaal geen mogelijkheden gehad. En ineens stonden we met 2-1 achterhalf.
0: Nou, VV is eigenlijk goed doorgekomen wat ze voelen. Hè? Het spel met bepolen patroon, het spel toch wel proberen te maken dat het slordig was. Maar zeker door de lucht dat er heel veel niet. En dan kan ze inderdaad door aankoppelen dat het slecht is. Maar VV is wel goed doorgegaan en dan is de teamspirit er helemaal door. Terwijl scheidsrechter Vos al heeft gefloten voor de rust uit de vlotte. Maar ik denk heel even terugkijk. Nou, de beheersing van Vullers is schitterend om te zien. Nou, 2-1 voor.
1: Slecht wil ik niet zeggen, maar het is soms zo frustrerend. Slecht, absoluut niet. Maar ja, die fouten, wat voor die hoven niet. Dat zoals Sonne Clancy, die maakt een fout.
0: Ja, zeker.
1: Dat is niet nodig. En zoveel luxe wedstrijden natuurlijk. Als ze dit de oekers halen, dan... ja, van de andere kant zin ik dit ook hier. Hè. Maak maar gewoon steeds een doelpunt meer als de tegenstander. Dan hebben we nergens te klagen.
0: We gaan even ook wat drinken hier. We huren nog heel Geertruc over een klenke teer. Tot zo.
1: Tot zo meteen.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Grand Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwestralen.nl.
8: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie, Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
9: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.

0: Dames en heren, je ziet het druk in het stadion van VV. Het Ziekenstadion De Koel natuurlijk voor een VV met 2-1 voorsprong tegen de Graafschap. Ik vond het, ik heb een stuk gelezen, Ralf, in de Gelderlander. Er was een interview met Marinus Dijkhuis, omdat hij vorig jaar dus bij de Graafschap werd getraind. Wat hij dit jaar vond hij om in De Koel te werken. Hij zag eigenlijk, als ik mag samenvatten, hij is minder druk, uiteraard. Okay. Want het is een elftal in opbouw. De omstandigheden hier in Venlo zijn prachtig. Trainingsfaciliteiten zijn goed. En hij zag, De Koel is natuurlijk een fantastisch stadion. Ja, mensen die niet altijd heen zien, vinden dat blijkbaar.
1: En dat is ook zo, want wij zien dat gewend.
0: Ik vind dat altijd zo'n bejenkerap zootje.
1: Ja, maar dat, ik denk toch, wie komen natuurlijk ook in stadions, want ja, in de Keukenpunt Divisie, dat ze denken, ja, dit is echt al de meuk. Ja. Bijvoorbeeld bij Dordrecht, waar we dan komen te zitten met het commentaar geven. En toch vind ik dat iets hebben, vind ik dat tof. Helmond is nog een nieuw stadion gegaan, ja. Helmond Sport. Maar is dat dan direct een stadion waar ze helemaal voor knok en bis, dat ze dat tof vindt? Nou, maar dit strolt wel wat doen. Dit is toch wel een redelijk goed stadion, maar de trap enzovoort.
0: Wat ik bedoel is eigenlijk, we kunnen dat nog even zeggen, want de wedstrijd is niet begonnen. Terwijl er wel een wissel is, Ralf. Dat is de nummer 18, Van Eiken gaat eruit. En 32, die komt erin. Grotenhuis komt erin. Want ik geef zo zin in dit stadion, want dat hebben we als dokter gezegd. Als de middenlijn nou ter hoogte van de trap brengt en het veld iets meer naar de grote tribune schuift, dan, ja, de kent bijvoorbeeld aan de lange kant of aan de zijkant kent ze gewoon bouwen. Ik zou dit gewoon een fase doen, maar ja, dat ben ik. Overigens, ik ben heel geer in De Koel. En De Koel is natuurlijk ook een stadion waar ik al meer dan 50 jaar kom. Dus ik ben er ook voor knok aan.
1: Zeer zeker. En misschien met die nieuwe investeerders, dat er wat dingen gewoon veranderen, al zien die veranderingen ook prima. Het is niet meteen veranderingen, eigenlijk is er niks veranderd. Het geld wordt uitgegeven, verantwoord, weer de vanmorgen dag. Waar iedereen misschien wel had verwacht, er komen allemaal Duitse spelers en er gebeurt van alles gedaan. Dat valt allemaal wel mee. Geleidelijk aan gewoon er dingen veranderen. En VVV staat hier met 2-1 voor, want er is weer afgetrapt. Zoals gezegd, inderdaad, eindwissel bij de Graafschap. VV heeft dat niet gedaan. En waarom ook? Waarom moeten ze wisselen? Dat hoeft gaan niet. Want het elftal is best oké. Alleen moeten ze wat slummer spelen. Niet te slordig wat ze in de eerste helft een hele goede fase hadden.
0: Ja, inderdaad. Nu gaat door Blankaar. Gaat even onderhoed. Maar volgens mij is het nu vertreding. Maar het heeft zich wel pin gedaan. Maar volgens mij wordt de bal gewoon... Is het gewoon een inworp of is het de scheidsrechter toch een overtreding? We zullen het zo zien als de bal richting Blankaar gaat. Dus de blok die nu inderdaad de bal gaat ingooien. Dus geen overtreding. Blankaar krijgt een bal weer. Spul hem dan naar Schoonderwald. En die mag dan het vervolg. Ik had het net over onze keeper die bij Curaçao WK had gespeeld. Ik denk als Schoonderwald bij...
1: Curaçao
0: of bij Suriname of Wetswal of dat hij dan er ook wel in had gestoord. Want het is gewoon een hele goede keeper. Maar ja, hij speelde in Nederland, dus er zijn er een paar voor hem.
1: Ja, maar ja, Eloy Room is ook wel een goede keeper, hè?
0: Zeker.
1: Maar inderdaad, hij is zeer aanwezig. Clancy vergalopeert zich, verliest een bal. Roel à la Blankaar in gaan dribbelen. En dat duidt ook best wel aardig. Al in dit geval verliest hij een bal. Zuliani, pik hem op. Moet dan zijn eigen positie gaan pakken. En VV gaat voetballen. Het is goed toeven, he, Mat, in De Koel. Het zonnetje schijnt misschien dadelijk wel wat fel in ons gezicht. Maar het is zonnig, het is lekker. En als er nog met 2-1 veurstijs, wat al lang niet nog uit zo guur, dan duisteren het goed. De Graafschappen heet het nog goed niet. Heet het nog niet op orde. Ik zei net al tegen dicht, Mat, in de rust, missen wat kwaliteit. Terwijl we even gaan kijken wat de Aymerhoed uit.
0: Ja, wat Aymerhoed heeft er dan met rennen gezet. Hij gaat nu een 16 en geeft een bal dan naar Oudries. Krijgt een bal terug. Nee, Oudries schudt hem al dan tegen de Besseling aan. Dat betekent corner nummer 4, denk ik, voor de Velloneren. Er zit wat meer mogelijk. Ook dit soort momenten, hè. Ja, als de topclubs, die maken ze een bal, meestal.
1: Ja, de urgentie om hier echt te denken van... Hey, we stonden einde bij voor de goal. Ik moet hier dan nog een keer terugkappen en dan de juiste man vinden. Dat ontbreekt wat dat betreft... vandaag ook bij de spelers. Weer een blessure, behandeling. Einde speler in dit geval, Gentwier. Dan staat er wel einde van de Graafschap. Ook nog gebuk. Meerstad is dat van VVV-zijde. Later einde. lastig te zien voor ons weer
0: dat
1: is.
0: Ja, dat is lastig. Ik weet het even niet. Het is niet de blok, want het is tijd op het veld. Vullers is het niet. Het is niet Clancy. Het is niet...
1: Ja,
0: wie is het? We gaan het zo meteen zien. Maar het spel liet even stil. Ik kan ook vertellen nog dat in ieder geval dat volle uitvak bij de Graafschap... dat er in ieder geval nog vlaggen zien en dat ze zich wel laten huren. Ze willen natuurlijk hier het resultaat en... Mocht dat niet het geval zijn, ja, dan begint het gemur toch wel in Doetinchem, denk ik. Zo'n trainer, Thomas Duivenvoorde, die zal het steeds zwaarder krijgen. Maar goed, we hebben nog meer dan drie keer te voetballen, denk ik. Want er zal ongetwijfeld mee komen. Het was uit mijn hoede op de grond loog. Deze is inmiddels weer opgestoond. Er zal ongetwijfeld een boete moeten even het veld af. Kan dus niet meedoen met deze corner, want het is al aanstonds genomen weer.
1: Ja, dan best een minuutje weer zonder de boetespeler. 11 tegen 10. En dat hebben we al dikker vandaag gezakt. Maar bij de Graafschap zit wel geld, hè? Want die holle spelers, ze hebben Braam gekocht vorig jaar al. Ze hebben hem van Zijl gehold. Dat kent VVV niet allemaal zomaar doen, want die moeten het hebben van transferspelers. Vooral bal is vrijgegeven, we hebben de tweede pol neergelegd. Kan er eens aankomen in een geel shirt? Nee, bal werd dan gerold achter eigenlijk. Blankaard uit het slum en bal voor VVV compleet helemaal rechts in een hoek.
0: Ja, inderdaad, door Geit Wegheid zit er voorbeelden. Eigenlijk nemen zou je wel door Kump... In dit geval is dat...
1: Ik zou het nog rustig aan doen.
0: Ja, dat is...
1: En die minuut vol te
0: maken. Ja, inderdaad. Precies, want dat doen ze denk ik ook wel een beetje. Want het duurt wel even. Bal wordt nog gegeven door Geurlich. Nog een keer als de van Zulianicum. Duidt het wel listig, maar verliest tot een bal. Achter de zieling gekomen. En dat betekent dat de Graafschap mag ingooien. Nog altijd mag uit mijn hoed niet op het veld. Wie helpt het eigenlijk bij? Vroeg ik me af. Is het de vierde man die de minuut bezig behelt? Of is het de scheidsrechter? Het is moeilijk om deze zaken allemaal beter te houden. Als ze toch met andere zaken bezig is. Heb ik eigenlijk nog nooit zo van gedacht.
1: Ja, dat is een goeie. Ik ben ook in het zeuken kieken. De scheidsrechter kan dat niet allemaal in de gaten komen.
0: Nee.
1: Dit zal waarschijnlijk een seintje krijgen van de vierde man. Want hij kijkt wel op zijn kluxje.
0: Ja,
1: en hij zit inderdaad nodig. Zo ze ook.
0: Ja,
1: samen een beetje in spinzen. Oei, vrije trap, niet gegeven. Dat kan VV goed weg hier. Want de Graafschap op de rand van de 16 leed zich door vallen. Terwijl VV inderdaad weer met 11 stijt. En zo mag VV misschien nu al gewoon denken aan iets gevolgers. Want hij moet om zich heen kijken.
0: Wat
1: ik ben er met de Gens. Waarom duidt hij dat niet?
0: Ja, het is
1: Dijkhuizen ook de hand op de kop van jongen.
0: Het is een beetje een blind peertje af en toe. Hè? Dan denk ik... Oh, deze bal had ze met een toep mee moeten geven aan Zuliani. Dan had hij een vrij doorlopen. En met twee doelpunten al tegen NSC had het zomaar de 3-1 kunnen weer. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dat zou ik hem wat meer gunnen, hoor. De uit mijn hoed, dat om zich heer kieken. Kijk, natuurlijk, als ze voorin moeten ze af en toe best dribbelen. En moeten ze af en toe best pingelen. Dat vind ik ook geer, hoor. Maar kijk ook om de geer.
1: Ja, het scannen zoals ze dat noemen in eerste instantie al, dus ze weten wat er gaat gebeuren. Soms is dat ook moeilijk, want dan hebben ze de bal een enkel in de vuut, in dit geval waar dat zo. Maar dan moest ik ook sneller de bal kunnen zien. Prachtige paas van Clancy, die hemel de opening van rechts naar links maakt. Nou, de man die we net over hadden, die mij geeft Aymouhou aan de blok. De blok met de voorzet en de voorzet is wat te kort. Maar VV weer in de omschakeling. Blankaar moet het dan op kunnen lossen, want Schenkhuizen kreeg dat niet voor elkaar. Ga nu vertreding en zo duidt Blankaar dat toch wel erg goed.
0: Ja, VV kan nu misschien nog meer goed doen als deze bal net niet voor de vuurkump van Zandbergen. De bal komt dan toevallig bij Van Zijl. Van Zijl speelt de bal dan richting de nummer 8 door Warmerdam. En dan is het heel vrij veld voor Meru. Meru dan. Noemen twee man gewoon liggen. De bal wordt dan zwak voorgegeven. De bal gaat dan helemaal achter. Ja, dit zit wat hier over de Graafschap. Zo'n bal. Dat geeft een beetje het spritserige van een ploeg aan. En die is er niet.
1: Meens. Ik gooi wel aan. Een beetje ze missen kwaliteit. Dan ben ik niet meer helemaal doorgegaan op dat verhol. Ze missen op bepaalde posities net dat extra om er wat van te kunnen maken. Natuurlijk maken ze de goal met Kani. Maar je hebt ook al een aantal momenten gehad dat ik denk, ja, daar is ruzie met de bal. Hij is hem niet helemaal aan de vuutgeplek. Ook deze voorzet inderdaad van Meru is gewoon niet goed genoeg. En door hebben ze niet die kwaliteitsspelers. En dan kunnen we zeggen, wie hebben ze wel met Zuliani en Aimehou. Terwijl we daar ook niet altijd tevreden zijn. Nee, hebben we net als betoog over Aimehou even gehad. Maar er zit wel meer gevoel in zien een dribbel in het onvoorspelbare.
0: Ja, precies. Ja. En dit is gewoon, vond ik gewoon blind geschoten gewoon naar voren. Van, nou ja, ik scheen hem naar voren en misschien kunnen we goed. Bal is nu in ieder geval weer bij Clancy. Clancy deed dus... dit is goed voetbal, maar ja, wel zien dit foutje weer achter zijn naam het stond. Dat zal ongetwijfeld erg van balen als ze de bal nou wezig kan krijgen. Geeft de bal dan nou door. Prima gespeeld op Zuliani. Zuliani dan nou met een strakke bal. Gebold weer door Aimehou. Nee, dat niet. Zuliani baalt er ook een beetje van, maar op zich zit er wel een leuk idee achter.
1: Aan had misschien niet helemaal gehoven, maar de driehoekjes zien zeker aanwezig bij VVV. Want dat zien we hier van hoe boven kunnen we dat moeie truc kieken. Hoe VVV probeert te voetballen in ieder geval. Slordig balverlies van de blok en dan kan de Graafschap openen. Ze hebben wel een goede crosspaas Nomero met nummer 11 op de ruk. Aan de linkerkant, de linksboete dus. Dit moet zien er wel aan gewonnen. Dan moet Zuliani erachteraan. En dat Görlich denk ik moet terugstappen naar een opkomende speler. En het wederom slordig spel. Ik denk dat dit zo'n moment is dat een trainer aan de ziekant zit tegen zijn assistent. Nou, Lotte linksboete, die hebben de Wermen belopen. Ik heb geen idee wie dat is. Bij de Graafschap. Laten we dit eigenlijk maar eens gaan brengen over 5 minuten. Want hij zit er niet lekker in.
0: Nee, dat zo zal we de bal aannemen. Hè. Dat deurt allemaal een beetje. Zo zou ik misschien ook wel de bal aannemen. Maar goed. De bal is nu via Zandbergen. Zandbergen gaat erachterin. Gluift erin. Geeft toch. Ja, maakt nu de overtreding op Hardeman. En dat is ook terecht, denk ik wel. Hardeman, de nummer 4, de aanvoerder van de Graafschap. Leed een bal is kloor. Zo'n meter of 5 uit het strafschutgebied. En dan is het nu... inderdaad, de keeper weer. Kijk Ralf, dat is toch gelijk. Het was toch de zon, want woord schaduw is tussen de lijnen veel beter. Dus dat is toch een beetje te maken met het spiegelen, ja, hoe raar dat klinkt, van het veld.
1: Dat is zo inderdaad. Het is veel duidelijker te zien. En dat heb ze goed op gemerkt. Nog 9 dagen, Matt. Een week en 2 dagen. Dan is het 2 september. En dan is de transfer deadline door. Ik was inderdaad, of we zien als VVV ziende, eigenlijk maar voor einde speler nog een beetje bang. Terwijl voor de overtreding mag een beetje slordig. Het is met name onze spits, Dien Zandbergen, waar wat interesse voor baas de Telstar had al een keer geïnformeerd. Maar dat is met name de speler die we in de gaten moeten gaan houden. Want als die wegveld, heeft ze weinig om dat op te kunnen vangen.
0: Ik had vorig jaar, de eerste seizoen zelf, had ik het vreemd gevonden als we dit jaar, dit moment, zo over Zandbergen zouden praten.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja,
0: zo ging
1: het
0: in voetballen.
1: Toen voelden we dat vanzelf ging spelen. Hoe dinterdag gingen ze samen spelen, want Zandbergen speelde helemaal niet goed. Maar hij heeft zich ontzettend knap hersteld. Magni Gole ging werken. En dat marcheerde. Vreemd trap van de Graafschap bij de tweede pool achterin. Douwe trekken. Hij werd er geen overtreding gefloten. Had best gekend, meneer Vos, want dat deed ze in de eerste helft. Ook in het verder van VVV. Of in het noorden van VVV. In dit geval holt de bal even de ziel in. Maar inderdaad, Mart Zandbergen was toen een beetje de gebeten hond. Het lukte allemaal niet. En nu kennen we hem eigenlijk niet kwijt. Dat is het als een aanvoerder. En zo heeft Dijkhuis ook straks voor de camera's bij ESPN gezegd. Van ja, ik ben toch wel een beetje bang dat hij nog gaat vertrekken. Hij mag eigenlijk niet weg. Maar ja,
0: moest dat zeggen?
1: Ja, dit is straks wel een interview zoeken zak. Ik ben beetje...
0: Ja. Nou ja, goed. We gaan even kijken naar voetballen. Want er is weer een moment dat Zuliani kan hem weer aangespoord. Nou, Zuliani, ga eens toveren. 8 neven om Cup Oudries. Had ik gezien. Ja. Maar dat was geen een goeie bal. Dit zien die spelmomenten die goed moeten zien. En jammer genoeg, het idee is toch. Maar het wordt ook een beetje getelefoneerd. En dat betekent dus dat VV wel weer een bal in zien bezitten. Met de Schenkhuis, de middels ten tulband Avid. En VV nu met de Görlich gaat voetballen als door inderdaad de bal uit het veld is geweest. Maar even een momentje van Clancy die door iets te boetende veld zijn. VV moet kijken wie de Graafschap ingooit.
1: Nou, vullen ze er meteen achteraan. Zandbergen ook bijna bij Warmerdam. Dit is nu met een tolbelt speelt. Het is in de rust opgedoen. Dus die hebben er misschien wel geruild in de kleine lokalen straks, Schenkhuizen en Warmerdam. De Graafschap weer. Terwijl een tijd best wel vlot gaat hier, 57e minuut. Maar steeds 2-1 in voordeel van VVV door die late goals van Aimehou en Vullers op het eind van half 1. En de voorsprong is nog steeds door. VVV gaat de middenlijn weer over. Aimehou wordt even aan het shirtje getrokken. Slumme overtreding inderdaad. Of slum laten vallen, als ik moet zeggen.
0: Slum erin.
1: Wie komt erin, wat? Kijk eens.
0: Ja, we gaan kijken naar de nummer 36 en de nummer 20.
1: Ja, die is 36.
0: Tim Braam komt eraan. En het is ook Finiciaro die er ook in komt, als ik het goed lees. Maar hij er ooit dan. Dat is in ieder geval de nummer 27. Grijnke, die heb ik ook niet goed gezien. En de andere heb ik even gemist. Kijk op de rug. Heb ik even gemist, maar dat is gewoon zo meteen.
1: Vanzel, Bjorn Vanzel.
0: Vanzel is er goed gegaan. Nou, Braam voor Vanzel. Dan hebben we dat in ieder geval op het formulier weer verteld, gezet. En kennen we weer verder als Clancy de bal kreeg. En maar eens een keer wie het naar voren schiet richting Zandbergen.
1: Nou, ik vind het wel tof een Braam weer eens in zijn eigen koel te mogen aanschouwen wat dat betreft. Nou, Bjorn Vanzel, een andere Venloneer. En vorig jaar nog heen Deens en het goed deed toen hier. Deze naar de bank gegond. Kreeg het applaus. Moeien te zien, maar links van Van O. En dat nemen we ook gretig in ontvangst. En waarom ook niet, is hij goed weggegond.
0: Zeker.
1: Het VV geld opgeleverd. En zo werkt het af en toe in het voetballen. Timmetje Braam is nog op het veld bij de Graafschap. Hij is Mero voor de superboeren met het inspelen naar het middenveld. VV moet nog wel even op gaan letten, want dan komt de Graafschap aan. Het is goed dat de bal niet bij de juiste kleur terecht komt. VV wil dan gewoon counteren. Ay, hoe haalt de bal nog binnen? Is het dan gelukt dat ergens nog eens aangeraakt? Ik dacht even, haalt nog gewoon de bal binnen. Maar in de op voor de blok.
0: Ja. Ja, hoe, dat is toch wel een... Niet meer heerlijk om zo'n man te mogen trainen, zo'n Aitmohoe. Want dan kent ze nog wel...
1: Een ruwe diamant.
0: Ja, echt een ruwe diamant. Oeh, dat was even fout van de blok, maar dat duidt dat toch goed. Dan Zandbergen. Zandbergen verlengt goed door. Dit gaat dan even mis als Görlich met de nummer 14 van VVV... Vullers, de bal mis, de Graafschap weer gaan bouwen. De Graafschap is toch weer een beetje een douwerhalf in de 60e minuut van deze wedstrijd.
1: Ja, dat hadden we net al inderdaad gezien. VV moet op gaan letten, want de Graafschap schuift steeds wat meters naar voren richting de 16e meter. Nou, een inworp vanuit rechts. Deze straks een paar keer ontzettend lang. Kijk of VV door wat tegenover kan zetten. Terwijl het Oetvak nou met zo'n 200-300 man allemaal aan het springen is. Zee stond vol achter de ploeg met de borst vooruit. Stond er al in eerste instantie en dan stropen we de mouwen op.
0: En deze bal tegen maar rakelings langs moet ik zeggen. Maar eerlijk is eerlijk. Ik ga ineens over de achterlijn. Dus het was een goede harde voorzet. Dit ondernemers opzien waarde wordt getest.
1: Geschat inderdaad.
0: Geschat.
1: Ik wou vermeend een kieken ook wat Dijkhuizen. Er stond wat te wies aan te doen. Thomas Jansen komt dadelijk in de ploeg. Of Aitmohoe of Zuliani is mijn inschatting. Maar VV zal er niet gerust op zien. Met name de technische staf. Want de Graafschap gaat steeds een stapje vooruit. En komt tot kleine kansen. Douwen in de ruk. Zuid scheidsrechter Vos

0: Ook bij Aidmahoe. En dan kan de wissel omhoog ook komen.
1: Nummer 11, Geiteroet. Dat is inderdaad Aidmahoe, de Kump, de Geiteroet. Goed gevoetbald. Hard gewerkt. Niet altijd even gelukkig, maar wel het doelpunt gemaakt. En dat zal hem ongetwijfeld heel veel plezier doen. Thomas Jansen dus met de nummer 19. Zorg meer dat VV met 11 is.
0: Ja, ik vond hem goed invallen. De eerste wedstrijd had hij een basisplaats en Noorsen hem verloren. Ook ergens logisch, omdat Aidmahoe langzaam terugkwam van een blessure. Speelt vandaag dan ook weer een oor mee. En hij had ook natuurlijk die goalgemak. Dus Thomas Jansen, prima vervanger, vond ik de afgelopen weken. Inspeelpaas richting Clancy van onze eigen keeper, Zoemond VVV. Langzaamaan weer proberen een beetje het hef in eigen hand te nemen. In ieder geval de controle te kunnen pakken met Lars de Blok. Nou, en de bal gaat kieken naar voren. Inspeelpaas richting Thomas Jansen. Meegeven naar links. Lukt niet helemaal. Maar VV weer in de achterhoed. En de Graafschap in de linkerkant. Let meer hoe helemaal vrij. Let nou dan boete spel. VV moet weer even terug zich herpakken. Joh, maar dat hebben een bal niet langer in de ploeg.
1: Dat is inderdaad. Dan best dwingend het voetballen. En nu laten ze zich een beetje de keers van het broer eet. En nu gaat de bal weer naar Mero. Mero kent er niet aan. Dat is wel in de corner, denk ik. Weggegeven door Gerlich. Er was even het contact met de Mero kwijt. En dat betekent dat...
0: Maar als ze dit nou coach, hè, man?
1: Ja, weet ik. Maar ja, goed.
0: Coach moment maken naar Gerlich. Je kent hem eigenlijk laten lopen. En dan is het goed in de achterbal, hè?
1: Precies. Maar waar stond... Ja, ik weet niet waar er allemaal bij stond. In ieder geval in de corner voor de Graafschap. Het is Warmerdam de kloorstijd om de bal vuur te geven. Een moment dat VV moet opletten. Want dit zijn de momenten dat de Graafschap pin kan doen.
0: Ja, dat is zeker waar. Een hand te loggen. Is dat voor de zon dat het er niks ziet? Dat zal wel niet. Het is in ieder geval een bal bij de tweede post. Schoonewald wil komen. Maar vult aan dat de bal te wied is. En dat is ook zo. Als ze dat snel kan doen. Naar scheidsrechter Vos. Waarom? De bal is achter. Schoonewald... Oké, ik snap het nu. Ik dacht even dat hij hem nog had gepakt voor de lien, maar de bal is achter de lien geweest. Waardoor hij niet snel genomen mag worden. Helemaal logisch. Wel met klogen lag Clancy richting Gerlich. En Gerlich mag gewoon kijken voor ver in wat kunnen gaan doen.
1: Dat is nog niet het geval, want Vullers lukt een bal over de lien. Gewoon zoet wel een futje van Mero tussen. Dus dat betekent dat VV mag gewoon ingooien. Snel wordt er gegooid richting Zuliani. Zuliani speelt de bal een truc op Glensy. Glensy dan truc op Schoonewald. En die speelt Blancard aan. Blancard dan richting Odries. Odries duidt het prima. Gaat dan onderhoed. Wordt toch gelap. Nou, het kan toch wel een gele kaart zien. Denk ik zo'n moment van de nummer 24 Meerstad. Die moet ook naar de scheidsrechter komen. Ik denk dat het een gewaarschuwing is. Vind ik opvallend, want in de tweede helft is nummer Zoedak een waarschuwing. Misschien dat er nog niet zo heel veel het klotten doen, de nummer. Of dat nummer 32, maar allemaal niks doen. VV ziet dan dat er boetespel staat. Dat is geen boetespel. Of van luurt het hem door gewoon. In ieder geval Thomas Jansen zet een bal dan. Niet goed vuur. Komt niet goed vuur, maar voor een opmerkelijk moment, want volgens mij dacht de ganse achterhoede van de Graafschap, dit is boetespel. De grensrechter haalt misschien de slotmens op. Of het was gewoon geen boetespel.
0: Blancard deed dat ook ontzettend snel. Dus misschien is dat ontschoten en dan lult ze dat maar doorgaan. Ik dacht eerst even bij die overtreding dat Vos, de scheidsrechter van vandaag, dacht ik neem even een tijd. Ik overleg even met de vierde man, met de grensrechters, die hebben contact in zo'n uurtje. Misschien dan nog die gele kaart. Die had ik wel verwacht, maar die kwam niet. 65ste minuut alweer. Het is leuk, het is tof, het is spannend ook. Want VV, nog maar die marge van één goal. Bestond nog wel veur met 2-1. En het is kieken wat de Graafschap er tegenover kan zetten. Want nogmaals, kansen bij Schoonewald hebben ze niet gehad. Maar die het VV ook niet meer gehad. De tweede helft is een beetje een schaakspel. Terwijl hij het schot werd geblokt van de nummer 20 van Vinocchiaro. Die holt er een cornerhoed van dat is het rechterkant, linkerkant. Zoals je dat rechts als links zeggen.
1: Vanuit het perspectief van Schoonewald is het gewoon aan de linkerkant. De corners werden niet aangegeven op het scorebord. Maar goed, niks doet. Als ze deze maar hebben, want een bal velt dan nood. Veel meer. Dit is een moment. Dan moest het er toch wel voor stoel Schoonewald. En is tijd toch. Mero met een lessig hakentrietje. Ongeschoten bal eruit gegooid. Zuliano in de aanval. Nu Zuliano met drie man bezig. Geeft een bal door Odries. Odries weer terug naar Zuliani. En dan moeten we kijken op het middenveld. Kan er nog iets komen? Nee, de bal wordt verloren terwijl Oudriste op de grond liet. Gennevre een trap. Dit was even een snel momentje. Goed moment voor Schoenewald.
0: Ja, dat was inderdaad prima om de bal snel mee te geven. Oudries liek een klein beetje kloor. Maar hij is al door moeten. We hebben weinig jongens die er op die positie kunnen spelen. We hoorden al van Emiel Visser dat El Amri, dus van de krant van El Ein, dat El Amri op die positie ook getraind had. En die misschien straks door in kan gaan vallen. Want Oudries heeft al wat momentjes gehad. Waar hij inderdaad zijn fitheid langzaam werd aangetast. Nu moet er achteraan. VV moet er gans achteraan. Geurlich met de bal verhoed. Een beetje zwollig, want de belt WK niet even de vuut. Nu moeten ze bij de pinkje zien. Dat is dan nou toe wel het geval. Bal een beetje in de kluts. En dan kan Schoenen wat een pakken. Maar dit zie je van die momenten waar ze denken, oh ja, kunt wel goed. Beetje nonchalant. En dan is het in één keer, kan het misgaan. Nou, we hebben het overleefd.
1: Ja, precies met Giuliani, de nu de bal kreeg. Giuliani nog niet zo aanwezig als tegen NAC. Maar deze bal mag er zien nu op Geurlich. Geurlich, die nu naar binnen trekt. De Sandbergen naar de boete trekt. De bal komt dan nu bij Oudries. Die kan hem niet bij Thomas Janssen krijgen. Ja, toch wel. Hij ziet dat de blok erover heen komt. De blok met een voorzet achterin. Stijd Nemens op de bal geeft op het doelmond. Nou ja, goed, zo zoekt wat in, maar niet alles.
0: Nou, met name de overlap aan de linkerkant. Ik heb al een paar keer dat woord genoemd. Maar de blok die dan inderdaad over de linksboete Heerkump. En dan via een eind twee de vrije wordt gespeeld. Dat zit goed in elkaar. Om voor Nutoren tot een voorzet te komen en kansen te creëren. Las de blok niet voor niks al een aantal assists op zijn naam wat dat betreft. Dus door zul ik het misschien wat meer gewoon zoeken. Giuliani moet zich even gewoon werken. Nog een keer Schenkhuizen. Ook een lekkere voetballer door op dat middenveld hier. Hij liek wat lichtjes dit uit. Slum, prima gedaan, liet zich in de ruk lopen en kreeg de vriend trap mee. Bij Fortuna kwamen er absoluut niet aan te pas. Maar in dit VVV is het een zeer broekbare speler.
1: Ja, zeker. Moet hij minuten maken ook, hè, zo'n speler. Waardoor ze beter kan spelen. En dan moest hij die kansen natuurlijk wel krijgen. En bij VVV liggen die kansen natuurlijk veel groter. Hoger dan bij Fortuna, wat deze week weer verloor. Ja, een beetje door die goede kaart misschien wel. Is het nou... De bal van prima op Sandberg. Want Sandberg hebben we nog niet heel veel gezien. Wordt heel erg goed gedekt. Maar geeft deze bal naar Thomas Janssen niet goed af. Waardoor de Graafschap kan overnemen. Nu ga je dat even snel. De bal komt dan nog bij. Oeh, dat is bij. Dan moet de keeper komen. De keeper komt. Duidt het ook prima. En hij pakken. Nou, dit is zo goed. Hè. Dit is zo'n fantastisch moment. Warmerdam dacht even om hem over hem heen te chippen. Maar hij sprong met alles wat hij had ervoor. En ook ten tweede bal had het te pakken. Dit moet ook even zo op het elftal, Ralf.
0: Ja, dit is echt een heel goed moment. En Jesus aan dat Schoenewald niet bang is. En Groenen een zeer talentvolle keeper is. Die alles op alles zet om de bal te pakken. En de hitte ook. Ik had ook het vertrouwen op een of andere manier. Toen de hoed kwam...
1: Hij twijfelde even, dus ik dacht, misschien ja, is het te laat. Maar goed.
0: Een seconde later naar zijn hoed. Dat is wel een beetje zoals het was. Maar ja, we keken elkaar direct aan. En hadden de waardering voor die actie. Geurlich deed dat ook weer slim. En zo kropen we langzaamaan om minuut 70. Daar zitten we al in. Dijkhuizen, ga je dan de ziekenhuis eens kijken. Wat heb ik dan nog lopen? Luc Verheij zal niet blizzy nu. De laatste, eigenlijk alle molde wedstrijden. Maar ga niet zien minuten meugen maken. Misschien ook wel in de speler nog op de nominatie zijn om te vertrekken. Aan de andere kant...
1: Dit gaat ook wel makkelijk, hoor.
0: Ja, dat is een overtreding, meisjes. Maar aan de andere kant, Herson van Heij ook wel ergens nuttig. Er hoeft maar één man weg te vallen centraal. En dan heb ze weer de poppen aan het dansen. Maar ja, dat is elk, joh. Ben je een trainer, besticht de man en ben je niet een trainer. Zien er andere jongens die opstaan. Zo gaat dat.
1: Ja, dat zal ook in het Nederlands elftal gebeuren, Ralf. Met een Xavi die toch gans andere spelers misschien wel luurt beginnen. Als we nou gewend zien. Hè? Dus een plaats in de selectie van het Nederlands elftal is denk ik niet zomaar vanzelfsprekend. We gaan dat allemaal volgen dadelijk in september. Maar eerst kijken we naar deze wedstrijd. Als Warmerdam weer de bal kreeg. Warmerdam gaat naar binnen, trekt naar binnen. Toen geeft dan nu de bal weer aan Mero. Mero die nog altijd op het veld moet staan. Duidt het trouwens wel prima. Geeft de bal dan nu naar binnen toe naar een boete. De bal is niet goed. En dan is het nu weer Giuliani die de bal bezig is. Giuliani met de box natuurlijk een beetje opgetrokken. Zodat ze bovenbeen goed te zien zien. Clancy de bal op het middenveld door steeds Zwijkhuizen. Die dan Schenkhuizen de bal door de blok speelt. Maar dit is weer zo'n moment dat het weer slordigheid en hemelt geen goal doorkomen. Want dan belt de blok als een geter. Maar dan is het Blankaert die door
2: heel goed vuur springt. VV wil winnen.
0: Ik heb een flashback en deze vuur nog vorige week. Want toen was het ook van de Blancade. Dit soort momenten zo sterk is en dan het duel wint. En dan met name de Noor even met Schoonewald. Die high five, even die borst tegen elkaar van boys. Wie redden dat heelal? Wie knijtsen dat? En wie zorgen dat je hier geen goal kon maken? Dat strolt zo goed. En ik vul ook steeds meer aan dat ik het zeer jongens zo vind als VV de wedstrijd niet gaat winnen.
2: Zeker.
0: Want ze zitten er goed in. Maar de Graafschap blijft natuurlijk gevolg. En komen ook, en dat is ook eerlijk gezegd, steeds dikker voor die goal van Schoonewald.
1: Ja, en dit is de mogelijkheid weer als er een bal door in dit geval Vullers, niet allergrootste, de bal kan weggekapt weer. De tweede kans is het moment dat de bal wordt aangereikt, maar er wordt toch weer getrokken aan de bal en een vrije trap. Inderdaad, want er wordt een beetje contact gemaakt in het strafgebied.
0: Ja, het is gewoon een achterbal hier, maar er werd wel degelijk aangeraakt door een speler van VV.
1: Het is goed
0: in een achterbal, maar...
1: Oké. Nou ja, goed, dan heb ik het inderdaad. Dus nou, dit is gelijk half Clancy met een bal richting onze Schoonewald in Oost-Zuid, dat de bal door Görlich via de voet van de Mero over de zieling gaat. Dat betekent weer een vrije trap in een inworp voor VV. En zo geit de wedstrijd steeds meer richting de 90 minuten. Maar VV is er nog lang niet. Nee. Ondanks de voorsprong van 2-1.
0: Ja, daar ben ik het helemaal met de grens. We en VVV, we zien er nog zeker niet. Zonder wel twee Kloort en Joost Davy Hendricks. Leuk dat we daar weer in de koel kon zien. Die dadelijk de 90 vol mogen gaan maken. VV zal moeten strijden, moeten knokken. Vorige week tegen NEC hadden we die marge van 2 goals. En toen vulden we gans aan van dit geit net maar mis. Want NAC kwam niet heel veel meer dan de rand van de 16 meter. De Graafschap doodt wel iets meer door. En die marge is maar een punt. Of een goal, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar ook dit soort ballen vanuit de achterhoed. Gespeeld richting de voorhoede van de Graafschap. Gewoon over de Zielien. Dat is niet goed. Zullen we dan nu direct wisselen? Ik zal het wel doen, Dijkhuizen. Dan...
1: Hebben we dat gehad?
0: Ja, maar dat gebeurde dus niet.
1: Hey, Davy Hendricks, dicht wedstrijd misschien, want ik weet het. Den Huls, toch?
0: Ja.
1: Inderdaad, mooi. Mooi dat de jongen het Veldenkamp. Den Huls, zeg ik, dat ja, door gespeeld of toch geeft het talent van VV naar school, Duk. Halve. Die ging nog falen was.
0: Ik ben werkzaam op de Nulster, dames en heren. Matt heeft toch gewerkt, dus we kennen inderdaad wel wat jongens. Het is af en toe wel tof om te zien dat ook de jeugd hier de kans kreeg. Davy Hendricks mocht dat zo meteen weer gaan doen. Kreeg een dik kwartier van Dijkhuis. Alleen moet de wissel nog even op zich laten wachten. Want toch komen ze weer, de mannen in het blauw-wit gestreep. Die weer richting de 16 meter met Donny Warmerdam. De omsingeling in stol. VV moet echt op gaan letten. Hey, want de voorzet komt vanuit de rechterkant weer tegengehaald door Lars de Blok. Connor, heb ze die ook meegehaald van de Graafschap?
1: Ja, volgens mij zitten ze op 5. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Tegen VV op 4. Dus daar zitten ze wel een beetje in evenwicht zoals de wedstrijd. Ja, niet meer echt in evenwicht is. Want het is de Graafschap wat steeds meer het momentum kreeg. VV moet opletten. Maar VV door een tegen laat zien dat ze desondanks alles probeert te doen om die punten hier in Veldland te halen.
0: Zeker, dat is tot nu toe het geval. Loopt deze corner ook maar weer weg, weer gewerkt. Balveld een beetje met de tweede pol. Schoonewald, Kump, oet, dik, net, goed, genoeg. Veur de Van Loneren de bal voorbij de 16 meter. Dan mag de Graafschap weer beginnen met die omsingeling. Is het hier de nummer 32 met het schot over de Zielingeit. Dat is Grotenhuis, over de Zieling, over de achterlijn in vak O beland. Daar kregen ze ook een groot applaus van. En dan mag VVV dan nu gewoon wisselen. Clancy. De nummer 4 gaat het speelveld verloten. Hij is wel in de gaten. Ja, Joost zal erbij komen. Zal het Clancy Muus? Had het iemand in de gaten hier? Er stond er nog Kloor, Veur
1: en Odries. De Kump voor Davy Hendricks dus.
0: Oké.
1: Okay. Nou, leuk.
0: Ben ik benieuwd hoe VV het dan neerzet. Want Hendricks is natuurlijk aanvallend. Odries was...
1: middenveld, hè?
0: Ik denk dat Zandbergen... Ja, dus Zandbergen gaat iets op 10 iets meer richting het middenveld stond. Ja, dat denk ik.
1: Ja,
0: ik zou het vreemd vinden als VV nog een 4-2-veer gaat. Kan ook, hè?
1: Ja, ik denk dat...
0: Dan ga je ze aanvallend wisselen namelijk.
1: Ja, precies. Maar
0: misschien hoe het in de rug te komen.
1: We konden dus even, proberen te volgen. Tijn Joost in ieder geval achterin. Balveld no B. Zuliani. Zuliani met veel ruimte. Kreeg hulp van Görlich. Görlich is er B. Görlich loopt er over weer. Maar achterin kost tijd Een goede kopbal van inderdaad van Zandbergen, maar de bal was niet hard en ook nog eens nerven. Dus geen gevoel voor Ties Wiegers, de bal ook rustig neer liet lopen.
0: De aanwijzingen vanuit de bank, met name nog Schoonewald. Die ballen denk ik wat meer lang te gaan spelen, want daar hebben ze nu twee grote kerels voorop stonden met Zandbergen en Hendricks. En dan ga je het spel misschien toch wel wat veranderen. Want Dijkhuizen heeft natuurlijk ook geconstateerd dat de Graafschap steeds meer op het schuiven was. Omdat ze voetballend door het middenveld heerkwamen. Dus door willen ze wat gewoon veranderen. Odries Waas ook muug, dat hadden we inderdaad gezien. Dus eens kijken hoe deze wedstrijd zich gaat ontvouwen. Die laatste 15 plus wat extra minuten. Hey, inderdaad, een leuk schouwspel. Inderdaad ook. Ja, inderdaad.
3: Spannend ook.
0: Spannend ook. Ik wou van een woordenstukje. Hendricks is weg. Spannend is het zeker.
1: En nou is het Jansen die helemaal misschien wel door die goal kan schudden. Maar wordt er neergelegd. Het wordt is geen overtreding. Jansen is het snelste op. Zandbergen nu met een mogelijkheid om de bal voor te geven. Naar de bal wacht nog even dat Jansen, Thomas Jansen de bal bezig is. Suliani nu krijgt een bal terug. Moet dan Oethol. Ja, hij had hem ook richting Vullers, of richting Gurley kunnen schieten. Dat is toch wel wat irritatie, zie je dat? Dat zoeken we in de eerste helft ook. Met zoals ze voor zichzelf geest. Spelers kunnen dat niet echt goed appreciëren.
0: Nou, met name omdat dan een andere speler heel veel meters gaat maken. Zich vrij te spelen en hij krijgt een bal niet. Ja, dan is ze op een gegeven moment wel, als het dan poging 3 is, dan kan ze door geïrriteerd. We zien VV moet nog wel in de achterhoed. Want de Graafschap heeft wat meters overgeslagen met de crosspaas. De blok moet deze nu wel winnen. Luurt hem even lopen. En een hak van Houtkania. En dan is het Blankaar en Ten Joeste die meteen lang spelen. Dat is denk ik ook wat Dijkhuizen wil. Met een lange bal of Hendricks of toch misschien Zandbergen te bereiken. Het blijft nog steeds wel linkje, want de Graafschap heeft het vizier ook echt wel naar voren gericht.
1: Ja, ze motten wel. En dit schot is heel goed. Gij maar rakelings over die deklat, heer. Of tenminste, zo heb ik het kunnen zien. En ook de Graafschap gaat nog een keer reageren. De Graafschap met een wissel. Doorin gaat de nummer 38 in het veld komen. Voor de nummer 24. Dus dat betekent dat Meerstad de Oet geeft. Dat is de verdediger in ieder geval. Meerstad geeft de Oet. En wie komt erin? De nummer 38 is Milan Smits. En dat zou zomaar in de aanval kunnen zien, Ralf.
0: Ja, dat weet ik niet. 100%.
1: Ik weet het niet.
0: Heel lep naar het middenveld. Ik kan best natuurlijk zien dat de tegenzet is. Omdat VV dus met twee spitsen voorop speelt. Drie verdedigers van de Graafschap zetten we ergens in de middenvelder erbij. Om dat weer tegen te gaan. Nou, dat zijn tactische dingen die misschien dadelijk wel zichtbaar zien. En aan de andere kant, voetbal normaal gewoon in die laatste. Nou, kwartier hadden we het al over, maar dat zal het nog zeker wel zien. Vullers met een bal over de Zielin. Het is echt knokken, werken tot de laatste minuut. Om hier inderdaad die drie punten binnen te halen. Want toch gewoon we natuurlijk veel.
1: Is het een beetje vergelijkbaar met NEC, Ralf? Zo?
0: Nee, anders.
1: Anders.
0: Toen hadden we die marge van die extra goal.
1: Ja, ja.
0: En VV zakte er echt in en ging op de counter. Nou is VV, ze zakken wel in. Maar ze willen ook wel proberen het spel te maken door te voetballen. Hè?
1: Ja, ja, ja, precies. Ja.
0: Ze zien ook driehoekjes aan het maken. Ze zien vanaf het begin een tikken.
1: Ja.
0: En in Breda was het met name NAC, die hebben ze ook gezien, een percentage die 70% balbezit hadden. Die probeerden er wat voetbalhandel heer te komen, maar dat lukte goed niet.
1: Goed, we zitten inmiddels in de 79e minuut. Als VV een doeltrap mug gaan nemen, dat duidt Blankaar. Duidt het uiteraard. Blankaar zal de bal richting Schoonewald spelen. Schoonewald met een lange bal inderdaad. Ik is het goed, want die lange bal weer nu gespeeld. Inderdaad, die verdediging een beetje te lasten. Nu Thomas Jansen gaat er door. Krijgt de vrije trap mee. Slum gedaan van Thomas Jansen. Is maar even wat kleine versnoofpauze natuurlijk voor de Venloneer. zoals de Pruisen dat zeggen, versnoofpauze. Een mooi woord.
0: Nu is het van gehoord.
1: In ieder geval, ze kennen even goed puffen. Inmiddels is iedereen weer naar voren. Dat is wel opmerkelijk. Behalve Vullers, het is tijd wat achterin te wachten.
0: Dat viel me sowieso op. Ook in de eerste helft een aantal momenten VV. Dan nemen ze op de rand van de cirkelstone alles stijt voorin. Waardoor ze dus ook de tegenstander. Die kan op zijn. Ik zou zeggen, als de Graafschap zien, dan zet er gewoon een of twee wal rond de cirkel. Want dan moet er ook even bij gaan staan. Maar ja, dat is de tegenzet. Lars de Blok, ga je hem nemen. Gooi je een bal weer. U komt er even aan. Ja, dat komt even aan. Het is Davy Hendricks. Die hem iets te vol rak op zijn rechtervoet. En hem zo veel langs liet. Hij had hem even goed binnenlopen.
1: Ja, dat was half. Dan moeten we nog even over nadenken voor dit moment. Moeilijk moment, u half zeker.

0: voetbal, hoe noemt ze het. Maar de rechtsboet erdoor, die blief liggen. De steekt wel op. Ja, dat denk ik ook. Wat heb ik eraan mee op de grond te blijven liggen? Zandbergen, Knoetsen, Davy Hendricks. En die doen dat samen, wil ik zeggen, heel goed. Alleen schiet Hendricks de bal uit.
1: Ja, er is wel iets te hard. Volgens mij is het Kania die zijn schoen nog eens vast op maken. Vroeger bij ons kreeg je die schoen gaar niet uit. Heb ik er nooit meegemaakt. Maar tegenwoordig zijn er ook hele lichte gevallen natuurlijk. We zien Mero weer. Is een keer naar voren gewoon. De linksboete Mero met een actie naar binnen door. Kan misschien uitholen. Wacht even te lang en dan is VVL weer bij de bal. Wordt een bal weggewerkt. Maar dat komt dan zomaar weer in de voet van de Smits. En deze doet hem over de zieling gewoon. Ja, dit is wat. De Graafschap wil heel geer, maar inderdaad, kwaliteit.
0: Kom inderdaad, kwaliteit tekort. Zo ook bij die actie van Mero net. Voor sneller op een gegeven moment die actie naar die goal moet maken. Of de paas moet spelen. Wacht dan te lang. Iets wat Aydemo Hoe ook had. En dan is het moment weg. Nou, Blankaar. Ga je het duel weer aan met Kania. Twee goede mannen bij elkaar. Boetespel alweer gegeven. Dan kunt Blankaar goed weg. Maar die heeft wel duels goed gevochten, deze pot ook. Hè.
1: Dat merkt hij nu ook, hoor. Want ik vind hem. Ja, ik vind hem gewoon een fantastische voetballer nog altijd. Vivi kan blij zien dat hij ook nog. Het is toch een van de sterke halders in de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Goed, we gaan kijken naar deze bal. Die weer op Zuliani gespeeld wordt. Kan er niet bij komen, maar Vullers zet de bal wel. Geleden dan nog zo prima bij Zuliani. Nee, Zuliani deed dan nog de bal over de Zilin spult. Ik had toch. Ja, meer acties van hem verwacht aan deze kant van het veld. Maar het zit er vanmiddag niet in wat betreft onze rechter vleugelspits Zuliani. Dit vorige week zo goed in Breda.
0: Inderdaad, bal cross vanuit de Graafschap. Nummer 4, dat is inderdaad de centrale verdediger Hardeman. Die voor in de beest gezet. Ook de Graafschap geeft natuurlijk alles of niks spelen. Of ze nummer 3 in verlies. Of 2 en dat mag dan ook niet meer hoe te wil ze gewoon zorgen dat ze nog een goal max om gelijk te spelen. En dat siert de trainer Duivenvoorde natuurlijk ook. Want hij is voor de overwinning. Slordige inspelpaas wederom van de Simons. Geurlich niet over. Davy Hendricks gaat diep. Hij wil de bal eigenlijk niet al hebben. Geurlich dan nog op het midden. Hij zit zeker wat in hier. Het is Zandbergen met het schot. Wordt geblokt door een van de verdedigers. Rolt er dan over de zieling? Nee. Want de Graafschap hield hem schitterend binnen. En kent zoet meteen door gewoon voetballen. De Mero duidt dat goed. De helemaal mee in is gezakt. Up het naar rechts. En zo is de Graafschap door de weg.
1: Ja, op eigen helft nog altijd. Maar zullen zo meteen de neuversteek worden naar de helft van VVV. Als VVV ook weer zo meteen gaat wisselen. De nummer 34, El Ambri steed kloren zo meteen het veld in te gaan. Misschien als extra sloten op de deur. Want we zitten inmiddels in de 84ste minuut. Steeds een bal. Ja, eigenlijk over alles en iedereen heel vlug. En ook over de nummer 4 van de Graafschap, dat is de harde man, de aanvoerder, die door te vergeefs eigenlijk vroeg om iets wat hij niet kreeg. En dat terecht, ook al heb ik een zwart-gele bril op.
0: Ik ben heel benieuwd waar El Ambri komt te spelen. Is centrale verdediger, is geen een hele goede kerel. Als ze door komt te spelen, zoals dat stond op de deur, zoals tegen Aangoesmat, dan had ik er toch misschien Luc van Heijn neergezet. Die net wat mannelijker, wat groter is. Schoon de bal uit het goed. Om door zijn duels te winnen. We gaan het dadelijk zien. Als de Zuliani de bal binnenkanalen, zult het prettig zien. Dan kan ze doorvoetballen. Dat lukt niet.
1: Nee, we gaan wisselen. Wie gaat de route? Dat is de nummer 7. Dat is Zuliani. Dus het is toch een slotje op de deur. Denk ik, Ralf. Nummer 34, El Ambri. De komt er dus in.
0: Nou, kieken wordt er naartoe, dat loopt maar achter.
1: Ja, naar achteren toe. Dus.
0: Maar dat is ook de tegenzet, dat de centrale verdediger van de Graafschap dus voorin is gaan lopen.
1: Ja, ja, ja. Slim gedaan van
0: moeilijk, hè? Wat duizend. Ja, Gijs inderdaad.
1: Precies.
0: Blijft ze aanvallen of Gijs achteroen lopen, kiest ze hem tegen. Hij zit over een probleem mee. Moeilijk altijd. De Gijs, keuzes die ze erin moest maken.
1: Gijs Bolle komt er ook nog in, zo meteen. Maar het spel is alweer in de beweging gezet. Warmerdam op het middenveld. Geeft een bal dan diep nog of diep. Geeft hem gewoon een steekbelke. Dan is het nu weer de Smits die door de Mero aanspeelt. Mero met een bal weer terug naar Smits. VV probeert eruit te komen. Dat doen ze ook. Als de bal wordt gegeven, stond 5 man moeten spelen. Maar de bal wordt niet gegeven. Misschien nou dan. Deze bal geeft dan voor alles en iedereen heer. Geen boetespel. Bal wordt wel binnengehaald. De Blankaar dan geeft een bal goed.
0: Achter.
1: Het is achter geweest. Dus inderdaad, deze bal is ook geweest. Simons 20. Die geeft roe. Ja, dat mocht ook wel goed. Hè?
0: Die waren inderdaad niet zo best aan de bal. En dan kun je Gijs Bolk door BW, ken hem niet. Hij gaat op die positie.

0: Ook spelen achterin van Simons. En zo is het toch wel billen kniepen. Ik kijk op de klok, 85, 56. Dus zo'n 4 minuten plus extra. Nou, dan zullen we er nog 4, 5 zien. Het is zorgen dat ze nou de gaatjes dicht blijven lopen. Dat ze vol voor die schoon en die zwol bevochten overwinning dan toch even de streep gaan trekken. Wie niet meer nog mee hier op de radio, zoals elke week voor ons. Ook en dan altijd interessant om te zien hoe zo'n wedstrijd zich ontwikkelt.
1: Ja, zeker. Nu is het warmer dan weer. De bal in alle vrijheid kan ontvangen. Geef hem dan naar Meru. Meru komt dan Görlig tegen. Görlig leert zich wat makkelijk passeren. En Görlig blijft wel bij de man, waardoor Meru even moet inhalen. Geeft de bal dan weer met 4 en een hakketriek terug. Nou, Warmerdam hier natuurlijk op onze LVV weer de bal voor geeft. Maar dit is geen probleem voor de verdediging van VVV. Als inderdaad Braam deze bal wel voor geeft, maar geen probleem. En zo zitten we in de 87e minuut. Ben ik heel benieuwd hoeveel minuutjes erbij komen.
0: Braam nog niet echt gezien, hè?
1: Nee, precies.
0: Dat is ook lastig natuurlijk. De Velsladen, wat dat betreft... Dan kun je zich dus polsen van ja, hoe lang schat jij meneer de vierde man dat erbij gaat komen? Het is al zien verhol, of dit wil zeker weten natuurlijk, dat dadelijk niet 10 minuten bij gaan komen. VV moet ook een keer gaan denken aan een counter. Vullers is ook muug, slordig in zijn passing. Had hem goed in de vuur kunnen leggen bij Davy Hendricks. En dan mossen weer in de achterhoed. Dat moeten we niet te veel hebben in die slotfase, in die laatste paar minuten. Want hij hoeft maar één keer goed te vallen. Bolk geeft een bal schitterend vuur op de kop van Hardeman. Maar die is verdediger en dit denk, ja, ik moet die ballen over de lat knikken. En dat duidt in dit geval ook.
1: Ja, dit was wel een mogelijkheid, Huur. Maar ook hee en zusse dat de Graafschap nog heel veel moet doen. Ondanks het resultaat wat hier vanmiddag gaat vallen. Of het nou heen nog 2-2 of 2-3 wordt, ze moeten echt nog aan de bak. Maar voorlopig stonden ze nog achter. Als Davy Hendricks de mal kreeg, gaat liggen. Maar mug door gewoon het spel. En dan is het Zandbergen. En dan kreeg VV toch wel mogelijkheden. Ook de mal goed spelen. En dat duidt het niet. Dit zijn momenten die moeten gewoon goed zien. Want hierdoor kent ze dadelijk als Warmerdam de overstik maakt. Normero kreeg VV gelukkig in een vrije trap mee. Want er is een overtreding gemaakt. Maar dit moet toch veel beter. Er is alle ruimte. En misschien is dat wel het allermoeilijkste, dat ze alle rupte is.
0: Dat is inderdaad, gij ze alle tijd. Wat gij ze doen met VV, was uw positie. En dan is het geluk natuurlijk aan Dien Zee. Dat op het middenveld in de speler van de Graafschap, in de speler van VVV, even aan het shirtje trok. Dan komt ze goed weg. Sta op voor VVV. Natuurlijk staan we op voor VVV. Iedereen duidt dat ook, want ze voelen die mensen hier aan de kant, de supporters, dat de steun, dat VVV die steun nodig heeft. Met nog zo'n minuut te gaan. Plus natuurlijk die extra minuten worden. Veerman al mijn kloostijd. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel. Maar het is hier nog steeds niet gedaan.
1: Nee, zeker niet. Ik moet even de microfoon even terugvinden. Maar dat had ik toevallig in mijn hand. Ja, ik heb hem als Davy Hendricks er niet bij kan komen. De Graafschap stormt nog maar weer eens naar voren. Meru heeft hem al weer. Heeft meer balcontacten de laatste 15 minuten gehad dan de ganse eerste en begint weer de helft. De bal wordt nu goed voorgezet. Dit is het moment dat de bal voorgezet weer. Is het door Meru die er niet bij kan komen? De nummer 14 nog een keer kan uithollen en geven dan toch aan Braam. Braam dan met een schot op goal. Dan wordt te weggewerkt door Blankaar. En dan wordt de bal weer naar voren getrapt. En VV moet weer kijken wie de bal drukken. Want die komt net zo hard druk als een naar voren trapt.
0: Kom op, VV. Het is niet alleen maar achterin stonden. Zoals ook ergens de aansluiting meer moeten gewoon krijgen. Om van nu toch in de voorhoede de bal tegen te halen. De Sandbergen die kleunt erin. Knalt zien. Prachtige actie van de nummer 3. Ja, dat is Besselink. Die door FVI neerleed. Het is echt knokken. Wie ze bitter en 4 minuten, Mats van Rie. De voorzet van VVV op Hendricks. Ik ken er net niet aan. 4 minuutjes zwijten. 4 minuutjes nog door zien te komen. Om in ieder geval die 3 punten binnen te halen.
1: Ja, en zo bleef het toch altijd leuk in de koel.
0: Altijd.
1: Het is goed toeven hier in de koel. Met dit weer en met zonder spelopvatting. Goed is het niet, Jurk, maar wel spannend. Dat maakt heel veel goed. Ik zeg het niet, want ja, Zandbergen duidt dit weer. Fout op Davy Hendricks. Als Meru weer een bal krijgt, deze is ook niet goed. Misschien dat hij iets kan uitkomen. Bal wordt geschoten, wordt weer gestopt. En zussen wie dat gevierd wordt door Zwijkhuizen of Schenkhuizen.
0: Maar dat ging gewoon liggen, hè?
1: Ja, Ja, en hij vierde het alsof het een doelpunt maakte. Maar de Graafschap behaalde geen naambal.
0: Vorige week waren niet anders. Elk moment werd gevierd. Of het nou alleen was of met een groepje. VV hield stand. VV is nog steeds de ploeg die veurstijd. Het schot wederom vanuit de rand van de 16 meter van de Graafschap. Die echt alles geven hier. Zeker is dat een feit. Want ze knallen erin. Alleen deze bal gaat ook weer over. 1 minuut voorbij. Nog 3 te gaan. Ik zei al, het is, wie vinden het ook spannend? Wie zit hier ook op het puntje van de stoel? De mensen op Oe, die stonden lekker te zingen en te dansen. En die proberen zo de ploeg over de streep te trekken. In ieder geval die 3 punten hier te halen. Moeten we hopen dat het straks ook zo is, Mats.
1: Ja, dan moeten we nog even afwachten. Inmiddels hebben we de 1,5 minuut op zitten. Als Davy Hendricks de bal probeert te veroveren, dat duiten ook. Maakt er wel een inworp van. Dan wordt er wat gedaan. Ik weet het niet. Davy Hendricks in ieder geval achter de bal aan. Wordt even tegengehaald door de scheidsrechter. Nu wordt de bal slecht ingegooid. Vind ik geen ingooi. Nee. Maar ja, goed. Het mag allemaal doorgaan. Als de Graafschap weer een bal heeft. VV moet weer terug. VV moet dit weer zijn teuvel leven.
0: 2 minuten nog. Mero geeft mij en Tim Braam. Die heeft zeker niet zien een dag. Wat dat betreft nog. Raf Vullers pak hem de bal af. Blankaard, ik werd zwart. Ik kon eens een keer inschuiven. Waarom ook niet? Dribbel lekker door, vriend. Want ik ben sterk. De wedstrijd wat er moet gebeuren. Het inspelen op Vullers. De truc wil. En VV wil eigenlijk niet verhoed, hè, Mat? Dat is dus zo goed. Geur ligt met de bal keihard tegen de been van Mero. Opletten, El Amri. Dat duidt dan ook slim. De bal even de ziel in. 1 minuut, 40 komt. VV wilt eigenlijk niet verroet voetballen. Dat is moeilijk, dacht ik.
1: Ja, dat is heel lastig. En de Graafschap komt, maar de Graafschap doodt. De Graafschap prest. En zo komen ze weer op de helft van VV. Bal gaat nog Besseling. Besseling met Hendricks onder druk gezaten. De blok en huur het galmpje door het stadion. Want ook de Graafschap supporters laten zich huren als de bal bij Blankaert op boetekant futje kunnen wegwerken. Vullers schudt de bal dan op heuren. Bal gaat ongetwijfeld uit. En dan kan de Graafschap weer gaan ingooien. Het kolk hier in de koel als je eens huren door die 2 supportersgroepen die tegenover elkaar stonden. Die ploegen op de meest sportieve manier ondersteunen.
0: Ja, Ralf Vullers scoort op de Hendricks. Hendricks scoort op Vullers. Want Vullers schiet een bal gewoon keihard naar voren. Terwijl dat had niet helemaal gehoven. Het is echt wachten tot die laatste komt. Terwijl deze bal prima is op de Hardeman. Hardeman met de voorzet bij de 2e pol. Is het Lars de Blok die niet helemaal goed raakt. Blijft op de been staan. VVV moet daar echt opletten. Geen een penalty. Hachelijk momentje. Wegtrappen van Blankaar. Alles in het rijn is. VV is in van Muug. De inworp is voor VV.
1: Ze winnen.
0: 30 seconden. Vul ze dat het hier tot het eind komt.
1: Ze strijden voor elke mal. Ongelooflijk.
0: Dit zien ze nou ook, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Zit er gans in.
1: Ja, dat liep me ook van een trainer. Liep me dat heerlijk om te zien. Het is wel gewoon. Ja, het mag ook niet zo. Er wordt wel gescholden op elkaar. Dat is ook wel weer zo. Dat zocht ze net met Vullers en met Hendricks. Maar dat meug ook in deze fase. De meug elkaar ook wel even de worm zeggen. Zo met zoemers te zeggen. Maar VVV met Jansen nou, met Hendricks de bal. Geen toch liggen. Krijgt nog een vrije trap. En dan is het zoiets. Dan wint VVV zijn eerste toeswedstrijd. Zijn tweede toeswedstrijd. Met 2-1 van de Graafschap. Dat zijn toch wel cijfers, Ralf. He, Heracles, niet van het veld gejaagd. NAC gewonnen en nu de Graafschap erop gelacht. Prima gewonnen.
0: En tegen de Graafschap, wat zoals man al aangehoef, echt nog niet klaar is om de komende weken punten te gaan pakken. Want dat is goed, die komen tekort. VV heeft gestreden, VV heeft ervoor gewerkt. En dan is het ook meer dan terecht in onze ogen als we deze wedstrijd gans bekeken hebben. Het VV hier met 2-1 wint. In de eerste helft velen al die goals. In de tweede helft is er niet meer gescoord. Maar ontzettend lekker. Dat is gewoon 6 punten naar 3 putjes voetbal in de KKD. Dat hadden we er ook 0 kunnen zien zoals we misschien in de eerste wedstrijd wel dachten dat het de verkeerde kant op ging. Maar Dijkhuizen, de trainer, heeft er echt een collectief van gemaakt, man.
1: Ja, en dat nogal, hè. Ja. Door 3 wedstrijden. Terwijl er nog van alles ging gebeuren. Dus ik ga 2 september. Ik ben blij ergens dat VV gewonnen heeft, dat Zandberg niet gescoord. Ja. Ergens, snap ze wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap het.
1: Het is blij. Misschien hebben ze het ook zo aangesproken. Goed, dit opent weer perspectieven voor de volgende wedstrijd. Want VV is inderdaad Een ploeg die keihard werkt voor elkaar. En dat is hartverwarmend. En dat is leuk om te zien. Vooral als hij in de koel zit. Volgende week komen we nog Emmen.
0: Nee, volgende week komt Emmen in de koel. Ook op zondagmiddag om 16:45. Ja. Mat van Reijen zal dat samen met Ralf Schoeren doen. Wie kon het hier langzaam afsluiten? Mat van Reijen, Ralf Verkoelen die het verslag. Herman van der Meijs in de studio. Dank je wel weer, Herman. En wie wenst nog een hele fijne zondagavond. In ieder geval, wie hebben de heer? Want we hebben weer 3 punten met dit VV gepakt. Wie is de volgende?
1: Hoi.
2: Dirk, 14 Bernhard.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

dat het net is of ik sloop. Alleen lig ik wat langer in bed. Dus laten we samen drinken, zolang dat het nog duurt. Laten we samen zingen, deze fijn wordt.

Ach, ich trüst mich mal mit, dat ik weet, dat ik ook van niks wist toen ik nog niet hier was. Ik denk dat wij hier zien om elkaar te truusten, om de spien.

0: Omo Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Menlo.
1: Also on DAB+.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooien. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Just turn it on. But you can't go wrong. Dit is Omroep Venlo.

0: Hope Fellow.
1: Also on DAB+. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Menlo.
1: Also on DAB+.
2: Everyone deserves meals here.

0: Omo Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Omroep Venlo.

0: Finlow.
1: Classics, hits, and songs from the region.
2: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
3: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
1: Het beste uit de regio.

classics, hits, and songs from the region. Omroep Venlo. De klassiekers van toen.

0: og Mo Fenlow.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobsen Blierik. Nu op Omroep Venlo, Jong de Altijd Lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten.